0: gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. De nacht van JND.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Goedenacht. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: De nacht van J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Dit is Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
8: 3 uur.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. De 3 mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat zijn 2 luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15 minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om 3 broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met wijlfunctie. Karwei, maak het mooier.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. De nacht van JND.
6: JND.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: De nieuwe J&D app.

Vanavond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden, wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezicht.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiel.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Prijzenslag

0: Je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met twee klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er $100.000 voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno. Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee.
2: Proteïne-shakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
10: Ondernemers, opgelet.
11: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AHA maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
19: Jouw Nederlandse dag start hier.
7: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
19: Iedere werkdag van 7 tot 9.
7: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
20: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
19: Iedere werkdag van 7 tot 9.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De nacht van JND. Oh-oh-oh.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 5 uur.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in de

0: of doneer.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social Deal deals die je niet mag missen.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
14: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
16: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De nieuwe J&D.

0: opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest.
6: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van...

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, ook zij werden belaagd. Er is 1 persoon opgepakt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond 12:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar, de troonrede. De 3 mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat wordt nog uitgezocht. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De horrorcomedy Widow's Bay is de grote winnaar van de avond. Die serie ging er met de meeste beeldjes vandoor. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen. Dat is voor het 3e jaar op rij. Het weer van Weer Online. Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm met lokaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november. Even naar Eindhoven. Raymond Hermans.nl.
0: J&D.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
2: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57.
2: Of kijk op henk.jobs.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: JND Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Utrecht. Vanuit Den Bosch betekent dat tussen knooppunt Hintham en afrit Geldermalsen een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn afgesloten. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland en Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
9: Ook bij je thuis.
10: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
11: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
12: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
13: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
14: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
15: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
16: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.

0: jouw Nederlandse dag.
1: JND. Radio JND.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Al bijna 60 jaar heeft

0: rocks.nl.
1: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
2: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
2: Paint Project.
3: Meer info op paintproject.nl.
4: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken.
5: American Alpaca.
4: Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153, Amsterdam.
6: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.

0: Day, hoor je thuis. 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is één verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in opsporing verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het van oorsprong Nederlandse programma De Verraders pakte ook een beeltje. Het won voor de derde keer op rij in de categorie reality. Ziekenhuisserie The Pitt werd de grote winnaar met 6 Emmys. Het weer van Weer Online. In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Het wordt 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt op gang, er zijn al wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken dan ook de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De berg is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Het is een flinke file, 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht een ongeval tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is afgesloten, 6 kilometer met 25 minuten extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht, 30 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Ook hier gebeurde helaas een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.

0: specialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
2: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
3: Allee strijders, een hele goede morgen.
4: Willem Bakker.
3: Van harte welkom bij de ochtendshow voor dinsdag de 15e september. Met zometeen muziek van Stef Eckel, maar eerst eens hier Rutger van Bakker.

0: Stef Eckel, mijn allerliefste meisje. En voor Stef Eckel kon je luisteren naar de 2.0-versie van Zomer, Zon en Strand. Ja, inderdaad, dat was Rutger van Barneveld.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Namens de Radio JND Oproeporganisatie mag ik je een hele goede morgen wensen. En heet ik je van harte welkom bij level 1776. De zevende jaargang, nummer 9 van de JND Ochtendshow. Tot 9 uur deze ochtend zullen wij acte présence gaan geven. En wat ga je beleven, wat gaan we voor je fixen op deze dinsdagochtend? Nou, misschien wel 4 kaarten voor I'm Live. Zaterdag de 26e september aanstaande op de IJzeren Man in Vught. Een prachtige line-up. Wordt een bak met gezelligheid. En hoe dat jij daar kaarten voor kunt winnen, ik ga het je straks vertellen. Iets na 7:30. Verder natuurlijk, omstreeks 8:45, de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 15e september ons gebracht heeft. Door de jaren heen. 15 september, dat is kalendertechnisch de datum van vandaag. En mocht je jezelf afvragen, welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Ook op deze vraag ga je een eerlijke antwoord van me krijgen. En verder natuurlijk, kosten nog moeite worden bespaard. Ook vandaag gaan we het weer doen. We gaan onze inbox wagenwijd openzetten. Dus kom erop, laat ons eventjes weten wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je vandaag op deze dinsdag allemaal gaat sjouwen. Wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd overal naar ons kunt luisteren. De meest makkelijke manier. En in deze app zit een machtige communicatietool. Je kunt chatten met de studio. Nou, en dan mocht je de app niet hebben, dan is er altijd nog gelukkig de WhatsApp. 085-760-9936. En ik zou zeggen van, kom maar op. Hey, straks al hier bij Radio JND, muziek van John West, samen met Nunumia. Maar eerst gaan we luisteren naar

0: Habibi van Numidia samen met John West.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Numidia en John West draaiden wij Amar en de Belastingdienst. Hey, zullen we eens even gaan kijken in onze inbox? Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Hè. Laat aan JND weten waar dat je luistert en doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment luistert. En app dat eventjes door. Nou, kreeg het afgelopen half uur appjes onder andere vanuit het mooie Reuzel. JND staat ook aan in Gemert, Halsteren, in Dongen, Berlikum en bij Henk de Biertank op de Steiger bij Van der Pas Beplatingen. En die zijn op dit moment bezig op de Loven in Kruikenstad Tilburg. Roelof de Haan uit Den Bosch, die heeft zojuist een inval gedaan bij de plaatselijke appie, de Albert Heijn To Go. Nee, hij zit niet bij de Fiat of de Belastingdienst, schrijft hij. Hij is gewoon klant en hij had brood nodig voor tussen de middag. Dan Marco Schilders, Gerard van Reven en onze Henny. Ze zijn aan de slag in Laarbeek namens Paske Serge van bouwbedrijf Grovers. En dan het laatste berichtje wat we even meepikken. Dat is afkomstig van Jessica, want haar lief, zo schrijft ze me, Menno Bouwman uit Helmond, die is hartstikke jarig vandaag. En hij wordt 27.
2: Word jij wakker door bakker?

jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het doet er meer dan een uur langer over, maar de weg is wel weer vrijgemaakt en de vertraging neemt af. Op de A12 Duitsland richting Utrecht ging het mis tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord. Ook hier is de weg weer vrij, maar houd rekening met een kwartier extra reistijd. Dan nog 3 kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is een berger aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Douche eruit, bad

stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl. Contact

0: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementslas.
3: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl. Wie van Elektra houdt.
7: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
3: Komt werken bij Van Lieshout.
7: Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekker

0: Bart Hoogkamer samen met Tino Martin. De hartslag van de stad.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden op deze dinsdagochtend. De dinsdag die kalendertechnisch de boeken ingaat als de 15e september 2026. Dit is de JND Ochtendshow. Hey, we kijken even vooruit naar zaterdag 26 september aanstaande. Dan vindt de grande finale plaats van I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Een prachtig podium en een nog mooiere line-up met onder andere artiesten zoals Frans Bauer, Django Wagner, Emma Heesters, Jan Smit, Jeffrey Heesen, John de Bever, John West, Mart Hoogkamer en Yves Berendsen. Daar wil je toch bij zijn? Ja, je kunt kaarten kopen, maar wij hier bij Radio JND hebben een stapeltje kaarten voor jou klaar liggen. 4 stuks. Wij mogen jou op kosten van Radio JND op zaterdag 26 september naar I'm Live gaan sturen. Het enige wat je moet doen is even een fotootje maken van je radiotoestel. En laat ons zien dat deze echt daadwerkelijk afgestemd staat op Radio JND. Niet dat je naar een Porsche zout water aan het luisteren bent. Uit Hilversum vandaan. Of iets anders. Hè? Waar vandaan dan ook. Maar even het bewijs leveren dat bij jou Radio JND aanstaat. Maak een foto van je radio. En WhatsApp deze eventjes door. Naar 085-760-9936. En onder de appers gaan wij vandaag 4 kaarten weggeven. Dus voor I'm Live. Op zaterdag. De 26e september aanstaande.

Skepta, Billy Dans, Brace en Wesley Bronkhorst. Je hoorde hen met De Avond is van Ons. En je kon ook nog luisteren naar Vincent. Dat ben jij. Het is hartstikke dinsdag vandaag. Het is dinsdag de 15e september 2026. Goedemorgen, dit is de Radio JND Ochtendshow. En als ik naar links kijk, ja, dan zie je rechts niks. Dat hoor ik je al zeggen, maar als ik naar links kijk, dan zie ik het beeldscherm waarop onze inbox te zien is. En onze inbox, die stroomt over van foto's van radiotoestellen die duidelijk zichtbaar afgestemd staan op jouw Nederlandse dag, op Radio JND. Ja, en als je ons zo'n foto stuurt, dan loop je het risico dat je in de loop van deze ochtendshow gebeld gaat worden door me. En als dat het geval is, dan heb je 4 tickets in de pocket voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught voor zaterdag de 26e september aanstaande. Dat is de dag waarop bij I'm Live onder andere Yves Berensen te zien is, Django Wagner, John West, Jan Smit en nog vele, vele anderen. Dus wil je daar op onze kosten naartoe even een foto maken van jouw radiotoestel waarop je Radio JND luistert? En app deze eventjes door via 085-760-9936. Hey, zometeen in de ochtendshow. Iets wat vanochtend in de Telegraaf te lezen is over treinreiziger John. En die zit dagelijks in de trein op het traject Emmen-Zwolle. En die ziet daar hele rare dingen.

bijna 30 jaar oud, deze single van The Braxtons, The Boss. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Hey, heb jij vanochtend ook met een lang gezicht in je werkbus gezeten? Misschien chagrijnig in de auto? Ja, het kan altijd nog erger. Ik las in de Telegraaf het relaas van treinreiziger John. Hij zit dagelijks vanwege werk op het traject Emmen-Zwolle in de trein. En daar heeft hij de nodige last van asieloverlast, zoals hij het zelf omschrijft. Waar heeft hij last van? Nou, hij heeft last van masturberende mannen in zijn coupé. Mannen die een mes op zak dragen, zichtbaar. Hij zegt, het is een heel gek spoor geworden. Daarom, wees maar dankbaar dat je in je werkbus mag zitten. In je autootje, ook al is de benzine nog zo duur. Hey, zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we bij je met uur nummer 2 van de ochtendshow op deze dinsdagochtend. In dat tweede uur van de ochtendshow gaan we onder andere bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met 4 tickets. I'm live op zaterdag 26 september aanstaande. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. En we hebben fijne muziek om de dinsdag te vieren. Dus blijf erbij. Hey, de laatste in dit uur, een van de laatste platen in dit uur, dat is er eentje van Sam.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanlaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
7: Smit dakbedekkingen, uitbest. Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience, Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
9: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
10: Welk?
9: Ik ga trouwen.
10: Van de zaanden uit, toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
9: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
10: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
11: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
12: Grintkeizer.nl.
13: Siergint en Marmer.

0: Hoor je thuis. 8 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk. En omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. En in de binnenstad van Den Haag zijn de eerste Oranje-fans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Het weer van Weer Online? Al snel breekt overal de zon door en loopt de temperatuur op. Het wordt 25 tot 28 graden. In het westen zijn er wat meer wolken en blijft het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is op dit moment in volle gang. Er staat 570 kilometer file in totaal. Met de langste files in Noord-Brabant en Gelderland. Wat opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Hoenderloo en Stroe. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijd je de file in tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Breda. Vanuit Eindhoven is de rechterrijstrook dicht tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Dit betekent 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting Os. Je doet er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Paalgraven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Schade?
4: Wees nou niet zo bij de hand. We gaan meteen naar Bijland.
3: De experts van Bijland Autoschade herstellen je schade razendsnel. Zodat je auto, bedrijfswagen, bus of motor weer gaat shinen als nooit tevoren.
4: Kom naar de nieuwe locatie. Eckersheim 7404.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Vraagspecialistbrabant.nl.
1: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
2: Een hele goede morgen.
3: Willem Bakker.
2: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend. Met zo meteen muziek van Ferry de Lits en Shaq. Maar eerst is hier Samuel Welten. En zijn echte liefde is te koop, dat is... Radio J&D.

laat de zomer maar komen. Dat zingen Ferry de Lits en Shaq. En vandaag gaat dat voor de laatste keer gebeuren. Voor de laatste maal voorlopig dan, hè. 26 graden op de thermometers in Zuid-Nederland. Ik zou zeggen, geniet ervan. Als je de mogelijkheid hebt. En voor Ferry de Lits en Shaq kon je luisteren naar Samuel Welten. De plaat waarmee hij doorbrak. De plaat waarmee hij ineens op de kaart stond. Echte liefde is te koop. Hey, ik heet je van harte welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow. De ochtendshow van Radio J&D. Nog tot 9 uur deze ochtend zullen we bij je zijn. En straks om 9 uur, weet je het, heb jij de 4 tickets in de pocket voor I'm Live op zaterdag de 26 september aanstaande. Ja of nee? Als dat niet zo is, morgen, donderdag en vrijdag heb je nog steeds een kans dat je gebeld gaat worden. Maar goed, hoe kun je gebeld worden? Nou, heel simpel, maak even een foto van je radiotoestel. Waarop duidelijk te zien is dat deze afgestemd staat op jouw Nederlandse dag, op Radio J&D. En WhatsApp deze even door. 085-760-9936. Naast dat we kaarten weggeven voor I'm Live, hebben we omstreeks 8:15 de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 15e september ons gebracht heeft door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagskalender. We hebben fijne muziek en onze inbox. Die staat ook open voor de overige zaken des levens. Dus niet alleen foto's van radiotoestellen. Nee, je kunt ons bijvoorbeeld ook vertellen wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je allemaal gaat sjouwen. Wat wil je horen? Wat is jouw muzikale suggestie waar je vrolijk van wordt op deze dinsdagmorgen? Laat het ons weten via de app van J&D. Je weet al, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je heel makkelijk overal ter wereld naar ons kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan heb je ook een machtig communicatiemiddel in je broekzak zitten, want je kunt chatten met de studio. Nou, en als je de app niet hebt, dan is er gelukkig nog altijd de

0: De 2.0 versie van Wild. Natuurlijk hoorde je Monique Smit.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: En daarvoor draaiden wij een dame die in een spreekwoordelijke wip de Johan Cruijff Arena in Amsterdam uitverkocht. Ik heb het over Roxy Dekker. Je hoort haar samen met de bankzitters. En Huisfeestje. Hey, we gaan eens kijken wat is er binnengekomen in onze inbox. Via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pak eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar dat je luistert naar ons. En doe dat als volgt. Hashtag J&D staat aan. En dan de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Nou, zo staat J&D aan in Bakel City, als we de hashtag mogen geloven. En dit zal per ongeluk wel een schrijffoutje zijn. Nistelrode. Hiermee wordt, denk ik, Nistelrode bedoeld. Maar goed, het zou zomaar een plaats kunnen zijn in Friesland. Dat Nistelrode. Net als recent met Berlikum met een K. Waarvan ik dacht dat het Berlikum met een C moest zijn. Afijn. We gaan door met de hashtagjes. J&D staat ook aan in Deurne, in Almkerk, Os, Zundert. Met een T voor de mensen die meeschrijven. Rosmalen. En last but not least, J&D staat op deze dinsdagochtend ook aan in het prachtige Beuken. Goedemorgen Willem. Graag een nummer voor de mannen van Theo Bus Straatwerk. Kies zelf maar een gezellig plaatje. Alvast bedankt. We krijgen met z'n allen de groeten van Boris. Dan Rens van der Pas, die werkt vandaag weer bij Gasters Schoenen in Moergestel, samen met Elske en Timon. Dan een berichtje van Niels en Kasper. Volgens hen zijn zij de beste stucadoors van Den Bosch en omstreken. En vandaag zijn ze op missiewerk in Os. Fijn jou weer te horen, Willem. Jonathan Zegers uit Veldhoven die doet zijn collega Timo van Primo Plafonds de groeten. Samen werken ze weer door tot het bittere eind. En het bittere eind is nog een eindweg. Dat is namelijk de vrijdag. En dan Mark, Goof, Hendry en Niels. Vandaag zijn ze werkzaam in Venray. Vanmiddag gaan ze genieten van een zeer culinaire lunch bij Vette Perry, zo wordt hier geschreven. En we zeggen wel eens, de humor ligt op straat. Nou, bij ons komt er binnen via de inbox.
1: De J&D inbox.
0: Jeroen Ome uit Veldhoven, die appt dat hij al vroeg op kantoor was vanochtend in Best bij de Rabobank. En hij stuurde ons een J&D ochtendshow waardige mop. Nou, hier is hij dan. De J&D ochtendshow waardige mop van Jeroen Ome. Hoeveel weegt een influencer? Dus hoeveel weegt een influencer? Een influencer die weegt een Instagram.
2: Maar Willem, wat doe je nu?

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
5: Rebirth presenteert Volle Bak.
6: Volle Bak.
5: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
7: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang. De langste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. Wat verder opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 50 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum is het druk tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Het rijdt langzaam, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is het raak tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Je doet er 20 minuten langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel betekent dat 20 minuten extra reistijd. Dan nog een vrachtauto met pech op de A67 Venlo richting Eindhoven. De rechterrijstrook moest gesloten worden tussen Asten en Geldrop. 9 kilometer met 40 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Je weekend begint op vrijdag. Yeah.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

Volendam is weer goed vertegenwoordigd betreffende de ochtendshow voor dinsdag de 15e september. Want je hoorde de drie J's en eerder in de ochtendshow draaiden we ook al muziek van Monique Smit. Maar van de drie J's hoorde je zojuist Je zit in mijn hoofd. En wij gunden de drie J's op deze dinsdag de eer om het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. En eerlijk is eerlijk, dat deden ze met verven. Hey, in dit laatste half uur van de ochtendshow gaan we bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met die vier tickets voor I'm Live. Zaterdag de 26e september aanstaande. De IJzeren Man in Vught. Een groots Nederlandstalig feest met onder andere Jan Smit, Django Wagner, Yves Berensen en nog vele, vele anderen. En als jij daar naartoe wil op onze kosten, dan is het even zaak dat je een foto maakt van je radiotoestel waarop duidelijk te zien is dat je naar Radio JND luistert. En deze moet je even door WhatsAppen naar 085-760-9936. En naast dat we iemand gelukkig gaan maken met vier tickets voor I'm Live, in dit laatste half uur van de ochtendshow natuurlijk ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En we pakken de verjaardagskalender erbij en daarop staan vandaag weer een paar illustere namen. Waaronder de oud-chauffeur van Pimp Fortuyn. Een man die ooit ook professioneel ijshockey speelde en thans politicus is. Wie is dat? Ja, hij komt uit Tilburg, meer zeg ik niet. Verder is er een radiomaker, CQ-DJ jarig, die zo'n beetje al bij alle radiostations gewerkt heeft, behalve bij Radio JND volgens mij. Hier is je nog niet binnen geweest. Er is een weervrouwjarig die thans bij RTL 4 te zien is aan het einde van het RTL-nieuws. En precies 48 jaar geleden werd zij geboren in Wilnis. Wie oh wie zou dat zijn? En de laatste jarige op de verjaardagskalender, dat is een zoon van koning Charles III van Engeland. Wie er precies jarig zijn, je hoort het zo bij ons al hier in de radio.

is eerlijk, dit is een sound die we niet van hem gewend zijn. En met hem bedoel ik Frank Verkooyen. Dat is de producer van de nieuwe single van Glennis Grace. 'Cause I Have Nothing. En toen was het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag, die heet 15 september. Wat gebeurde er op de 15e september door de jaar heen? Nou, ik neem je even mee. We gaan als eerste terug naar het jaar 1964. In de Verenigde Staten begon toen de soapserie Peyton Place. En Peyton Place, dat is eigenlijk de moeder van alle soapseries op de televisie. En in Nederland werd deze serie uitgezonden door de AVRO. Dan 1975, de rockband Pink Floyd bracht toen een van haar succesvolste albums uit, Wish You Were Here. En in 1997, bijna 30 jaar geleden, de zoekmachine-website Google werd toen gelanceerd. Anno nu, bijna 30 jaar later dus, is Google een van de allergrootste en de meest invloedrijkste bedrijven op deze aardbol. Naast de zoekmachine heeft Google ook haar e-maildienst Gmail en is eigenaar van YouTube. Dan de verjaardagskalender. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? We komen als eerste Hans Smolders tegen. Een oud ijshockeyer. Oud-chauffeur van Pim Fortuyn en thans lokaal politicus in Tilburg. Hans viert vandaag zijn 66e verjaardag. Rick van Veldhuizen is ook jarig, de radiomaker en DJ. 65 jaar oud wordt hij vandaag. En Willemijn Hubert, een weervrouw. Je ziet haar zo nu en dan na het RTL-nieuws in het weerblokje. En Willemijn viert vandaag haar 48e verjaardag. En dan de laatste jarige. Het is de jongste zoon uit het huwelijk van de Britse koning Charles III en wijlen prinses Diana. Zijn naam is Prins Harry. Hij werd geboren in 1984. En eventjes hoofdrekenen leert ons dat Prins Harry vandaag zijn 42e verjaardag viert.

0: Bart Hoogkamer was dat met de kroegen in de hemel.
1: Radio JND.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dinsdag-editie van de ochtendshow. Maar ik heb nog een belangrijke plichtpleging. Aan de telefoon heb ik Lenny. Goedemorgen, Lenny.
2: Goedemorgen.
0: Je heet Kloppenburg van Achteren. Waar kom jij vandaan?
2: Vught.
0: Uit Vught. Hey, ik heb gezien dat jij een prachtige radio hebt.
2: Dat klopt. Antiek, hè?
0: Het is een antieke radio en je vertelde mij dat die dag en nacht aanstaat op Radio JND.
2: Ja, klopt.
0: Ja, daar zijn we blij mee. We zijn blij met deze diehard strijders die altijd Radio JND aan hebben staan.
2: Ja, het is geen betere zender, hè, die er bestaat.
0: Hartstikke mooi om dat te horen. Hey Lenny, ik heb goed nieuws voor jou. Omdat je een foto hebt gemaakt van je radio, mag ik jou naar I'm Live sturen op zaterdag de 26e.
2: Oh, daar ben ik heel blij mee.
0: Dus...
2: Ja.
0: Dan mag jij gaan genieten van allerhande Nederlandse artiesten. Waar kijk je het meeste naar uit?
2: Ja, naar de artiesten natuurlijk.
0: Naar de artiesten, ja. Dat zou ik ook doen. Hey, ga je nog leuke dingen doen vandaag?
2: Poetsen. Ja, dat moet toch gebeuren, hè?
0: Dat moet zeer zeker gebeuren. Hè. Ik wens jou heel veel succes met het poetsen. En ik wens jou heel veel plezier op I'm Live. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Ik denk mijn kinderen.
0: Jouw kinderen gaan mee. Nou, je zou maar zo'n moeder hebben. Hè? Daar zullen ze hartstikke blij mee zijn.
2: Ja, is goed.
0: Toch? Hey, nog een hele fijne dinsdag.
2: Ja, jullie ook heel veel succes. Hè, verder.
0: Nee, dankjewel, Lenny.
2: Maar hoe kom ik bij eind binnen?
0: Ja, dat gaan we jou allemaal vertellen.
2: Oh, dat is ook goed.
0: Dat gaan we jou allemaal vertellen. Hey Lenny, veel plezier alvast zaterdag, de 26e.
2: Ja. Dankjewel.
0: Dat was Lenny Kloppenburg uit Vught. Zij mag op onze kosten naar I'm Live op zaterdag de 26e. Hey, tot zover ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van aan de slag. 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. En vanmiddag, als de dinsdag er bij de op zit, dan hebben wij Erik Kerkhoff met de JND-merkshow. En vanavond 1 brok gezelligheid met Johan. De dinsdagavond van JND. En dat is allemaal vanaf 8 uur. En ja, wat de ochtendshow betreft, bij leven en welzijn zijn we er morgenochtend weer om 7 uur. Als het woensdag is en de vaste luisteraar die weet het. Op woensdag, dan vieren wij altijd de oude meuk woensdag. En ook morgen geven wij weer kaarten weg voor I'm Live.
3: De JND Ochtendshow.
0: Ik dank je voor het luisteren. Tino Martin, dat is de laatste voor vandaag. En nog een hele fijne dinsdag.

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.

0: Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
0: Dit is
2: Radio JND.
0: Elke dag
2: jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
2: 9 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van 15.000 euro. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. Daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in Gelderland en Brabant. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Amersfoort Noord. De rechterrijstrook is dicht en de berger is aanwezig, maar je doet er een uur langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienne-Noordbrug. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda een ongeval tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is 15 minuten. Dan nog een flinke vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen afrit Liesel en Geldrop. Je vertraging is hier meer dan een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
9: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
10: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
9: Vandaag een dakkapel, in één dag.
11: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
12: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
13: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
14: Kijk nou, daar hebben we

0: die gaat weer een vloertje leggen.
1: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
2: 0626-222-498.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
5: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
6: Kijk nou, daar hebben we Lau.
1: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
8: JND.
7: Aan de slag.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleut halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Goedemorgen.

0: een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
5: Hou je afval aan de kant.
4: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
6: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
9: rolcontainernederland.nl. JND Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu oponthoud. De A12 Duitsland richting Arnhem. Daar kom je een kapotte auto tegen tussen afrit Beek en Zevenaar. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A29, dat is de meeste vertraging op dit moment in de richting van Rotterdam vanuit het zuiden. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging meer dan een uur. Dan nog de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en Geldrop staat een kapotte vrachtauto. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
13: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
14: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
15: 5859 57
14: of kijk op henk.jobs.
16: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
17: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken.
18: American Alpaca.
17: Bezoek de American Alpaca Store, Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
19: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Gij ook? En ook nog twee rechte handen?
20: Kom over de brug en maak die stap.
19: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
20: Kijk op
19: debrug.eu.
9: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
4: Container Nederland.
2: Oh ja.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Container.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Wist jij dat zo'n paintproject?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
6: Check paintproject.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. En er gaat minder geld naar amateursportclubs en daar maakt sportkoepel NOC-NSF zich zorgen over. In een open brief aan het kabinet roepen ze op om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. De brief is ondertekend door bekende namen uit de sportwereld, zoals Louis van Gaal, Ruud Gullit en Irene Wüst. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden, in het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND. Yeah.

0: Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook net voor de Haringvlietbrug. Op dit moment betekent dat 5 minuten vertraging. De weg is daar weer vrijgemaakt. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daarom moest de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 73 in Goorle.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.

0: gewoon serieus.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single. Ik ga niet van...

0: jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
1: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Goedemorgen.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We zitten in het staartje van de ochtendspits. Er is nog 50 kilometer van over. Op de A16 twee files in de richting van Rotterdam. Vanuit Breda is dat tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Na een ongeluk is de berg aanwezig om een personenauto te bergen. Maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Je doet er 10 minuten langer over. Op de A16 richting Breda vanuit Rotterdam is het mis tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Er staat een vrachtauto met pech. 3 rijstroken zijn dicht, een vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Daar is de weg weer vrijgemaakt na een ongeluk tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken. Het verkeer daar kan rekening houden met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.

options die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty. De nieuwe J&D app.

0: Spaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: 104.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Wie van Electrahout?
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En kom werken bij Van Lieshout.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen.
6: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
9: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
10: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijzen.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. En Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt al 10 jaar achter elkaar af. Japan heeft na Monaco de oudste bevolking van de wereld. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown.

0: helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grindkeizer.nl.
1: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
6: Welk?
5: Ik ga trouwen.
6: Van de zaande toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
5: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
6: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
7: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.

0: te groot of te klein voor gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, iBest.
2: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. JND. Aan de slag.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: JND Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder. Je treft 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. De berger is inmiddels aanwezig, maar 3 rijstroken zijn nog dicht. Het doet er 10 minuten langer over. Dan de nasleep van een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort. De weg is weer vrijgemaakt tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, maar houd rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Insom. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Rework presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
5: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
4: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Hallo!

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
0: Rolcontainer.

0: hoor je thuis. 12 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actie

0: geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt volgend jaar de Europese Supercup gespeeld. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League is op woensdag 11 augustus. Die wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar was nog nooit eerder in Nederland. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar, maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er worden files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam, tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder kun je echter rekening houden met 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Beekendonk en Helmond Centrum 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Stalk in Boxtel, de basis voor

0: op stookboxel.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
2: Lemmenvloeren.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: J&D.

0: nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Kijk nou, de Reddelo!
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de allerbeste

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: GND Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment op de A12 vertraging richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er vanaf 7 naar 10 minuten langer over. Op de A28 richting Zwolle woedt een bermbrand naar aanleiding van een boerenprotest. De rechte rijstrook is dicht en je doet er tussen Amersfoort-Vathorst en Strandnulde 10 minuten langer over. Ook nog file op de A59 Den Bosch richting Os, tussen Kruisstraat en Os 5 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Tegel.eu. Tegel eruit, boompje erin.
1: Ja, zo gaat ie goed.
0: En wat doen we met het tuinafval?
2: Container Nederland.
0: Oh ja.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.
0: Kom

0: J&D. Hé Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die vraag.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57.
1: Of kijk op henk.jobs.
3: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
8: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Langs allerlei snelwegen zijn brandjes uitgebroken. Er wordt brand gemeld langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Stroe en de A28 bij Hogeveen. Waarschijnlijk gaat het om een actie van boeren. Die hadden gezegd dat ze aan het begin van de middag hooibalen in brand zouden steken. Na de grote storing op het spoor door saboteurs zijn de treinen op de meeste stukken weer gaan rijden. Wel zijn er nog vertragingen of kunnen treinen uitvallen. Op tientallen plekken waren vannacht buizen vastgemaakt aan de rails. Door wie wordt onderzocht en daarbij krijgt de politie hulp van inlichtingendienst AIVD. Oranje-fans in Den Haag staan er al een tijdje klaar voor. Het koningspaar staat op het punt om de glazen koets in te stappen voor hun rijtour door de binnenstad. Daarna leest de koning in de Schouwburg de troonrede voor met alle kabinetsplannen. Vanochtend zijn klimaatactivisten opgepakt die de route van de koets beklad hadden met rode verf. En bij een grote actie tegen illegaal vuurwerk is de afgelopen weken bijna 4000 kilo in beslag genomen. Er zijn 7 mensen aangehouden voor de handel in het spul en voor witwassen. De grootste vangst was al een paar weken geleden met ruim 1000 kilo. Dit weekend werden 3 kleinere transporten onderschept. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op naar aanleiding van boerenprotesten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam woedt een bermbrand tussen Stroe en Hoevelaken. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En hetzelfde geldt voor de A28 richting Assen ter hoogte van Dwingelo. Ook hier staat de berm in brand. De rechte rijstrook is dicht en je vertraging is 5 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os loop je 15 minuten de vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: paintproject.nl. Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie! Paintproject. Meer info op paintproject.nl.
2: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: afscheid nemen bestaat niet.
1: JND. Elke dag, jouw Nederlandse dag.

Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, Evenaar Eindhoven. Raymond Hermans.

0: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Muntstraat 5, Maastricht.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
3: Nieuwe bedrijf- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: JND Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op enkele plaatsen in het land woeden bermbranden naar aanleiding van boerenprotesten. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging 5 tot 10 minuten. De schade blijft beperkt, want ook op de A28 richting Assen woedt een bermbrand. Ook hier is de vertraging 5 minuten tussen afrit Ruinen en afrit Dwingelo. De rechterrijstrook is er dicht. Verder nog vertraging op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houd ook hier rekening met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
10: En nooit te veel betalen.
9: Gaan ze bij de vleut halen.
10: 25.000 vierkante meter.
9: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
10: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
11: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: options die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Strijders van de ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen weer naar je toe. Donderdag is het...

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op verschillende plekken loopt het verkeer vertraging op. Er staat 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere door kapotte vrachtauto's op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moesten twee rijstroken dicht en je vertraging is hier een kwartier. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het mis tussen Amsterdam Overamstel en Amsterdam Oud-Zuid. Ook dit komt door een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom heb je vanaf Duiven 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ja, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Anders aan de net, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
4: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
6: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
7: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
8: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
9: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl. Wie van Elektra houdt.
10: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
9: Komt werken bij Van Lieshout.
10: Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
9: En komt werken bij Van Lieshout.
11: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
9: Tegelhalbrabant.nl.
12: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gast.

0: amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
5: De jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam.
4: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Schade

0: Pideiko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grintkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
7: Smit dakbedekkingen, uitbest.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
10: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
11: JND Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer file en een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar twee rijstroken. Omrijden kan via Arnhem, over de A50 en verder over de A12. Op de A10 Watergaasmeer, knooppunt De Nieuwe Meer bij Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook daar een kapotte vrachtauto en twee afgesloten rijstroken. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. 10 minuten vertraging daar. En het houdt niet op. Nog een kapotte vrachtauto op de N15 vanuit Maasvlakte naar Rotterdam. Die staat bij afrit Oost-Voorne. Rechte rijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemiddag, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
15: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
14: biedt vakmanschap als geen ander.
16: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
17: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
18: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
17: En altijd met hoog rendementslas.
19: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
17: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
20: Dommel 18.
21: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
20: Dommel 18 grillenbar.
22: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
23: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
11: Welkom.
13: Welkom.
11: Bij Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
11: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
24: Strijders, een hele goede morgen.
13: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
11: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
0: Show.
1: De J&D Middagshow.
2: Het is altijd bij ons te doen.
0: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
2: Houd je radio op Radio J&D.
3: J&D.
0: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
3: Je slaagt
2: en je leest al vanaf €200 per maand.
3: Tot ziens bij Mazenland op Ekerzijds.
2: 2008 in Zon.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben hun deel van Prinsjesdag afgesloten met de balkonscène bij Paleis Noordeinde. Ook hun drie dochters en zijn broer prins Constantijn plus vrouw waren erbij. Over een half uur biedt minister Heijne van Financiën de miljoenennota en begroting aan de Tweede Kamer. De troonrede die de koning uitsprak was de langste in tientallen jaren. Er stonden bijna 2900 woorden in. Dat zijn er 700 meer dan gemiddeld. In de troonrede zei Willem-Alexander dat niet alles wat we willen ook kan. Er zijn volgens hem financiële grenzen en we mogen onze kinderen niet opzadelen met een onverantwoord hoge staatsschuld. Er zijn nog steeds meerdere storingen op het spoor, zegt ProRail. Vanmorgen werden de rails op ruim 30 plekken geblokkeerd, maar ook vanmiddag waren er sabotageacties. Farmers Defence Force zegt niet achter de acties te zitten, maar dat het wel te verwachten was. De AIVD onderzoekt uit welke hoek de sabotage komt. En de politie heeft langs de A2 in Breukelen zeker 5 boeren aangehouden, zegt RTV Utrecht. Dat gebeurde nadat er hooibalen in brand waren gestoken. De rook zorgde voor veel overlast op de snelweg. In Stroem moesten ME ingrijpen bij een boerenblokkade. Daar werden hooibalen in brand gestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden en noordwesten is het bewolkt. Later neemt de bewolking toe. Het is 21 graden in het noorden en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Vanavond regen en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in het land, een half uur vertraging nog voor het verkeer op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Er stond een kapotte vrachtauto bij Hoevelaken, maar die is weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij, maar heeft wel 6 kilometer file achtergelaten met nog een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook. Kwartiertje op onthoud en de berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde Zuid. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Kwartier vertraging heb je ook op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Want daar weer een kapotte vrachtauto bij afrit Oost-Voorne. 4 kilometer file daar doordat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die Snoeien Luiten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste.
10: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Vanune-mondzorg.nl.
11: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
12: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
13: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
12: Maatwerk Sanitair.
13: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
14: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
0: Rebirth presenteert Volle Bak.
9: Volle Bak.
0: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, DC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
15: Deze week op Radio JND. Tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruincafé

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
4: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag een dakkapel, in één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
9: Ben jij over je vloer aan het matten?
10: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
11: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
12: Lemmenvloeren.nl.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in het land op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Bees. 10 kilometer file, 10 minuten vertraging. Ook de werkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Zuid, de binnenring bij Amsterdam-Oud-Zuid. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Zijn daar 2 rijstroken dicht tot 4 uur vanmiddag. Op de A16 Rotterdam-Breda, kapotte auto bij Dordrecht. 10 minuten vertraging daar. En een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij het knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemiddag, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
17: En wat doen we met het bouwafval?
18: Container Nederland.
17: Oh ja.
19: Kijk nou, de Reddelo.
20: Die gaat weer een vloertje leggen.
21: Ja, voor de allerbeste cement.

0: cement-dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekker

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet

0: Elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Bel even met Henk.
2: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57
2: of kijk op henk.jobs.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
6: Goedemorgen!

0: partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciesshop.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jetten ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijnen van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota en begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Heijnen wil dat de handrem van de economie gaat, want met alle regeltjes en het overvolle stroomnet schiet het niet echt op. Bedrijven die willen groeien kunnen dat niet en juist zij zorgen voor werk, zei Heijnen. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. En de politie heeft bij een zoektocht in een plas bij Arnhem een lichaam gevonden. Vanmorgen was er een burgernet oproep gestuurd omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 30. Verscheidene media melden dat de gevonden persoon zanger Ben Saunders is. Hij won 15 jaar geleden als eerste de Voice of Holland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het land, zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij Alfred Numansdorp 9 kilometer file. Kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.

0: www.paintjob.eu.
1: Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Oh.
1: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint Project.
1: Check paintproject.nl.
4: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
10: Erik Kerkhoff.
11: Winnen, winnen, winnen, dat doe je natuurlijk altijd bij Radio JND. 15 september op de kalender. Het is verdorie alweer 4 uur geweest. Internationale Dag van de Democratie. En dan klinkt deze denk ik heel anders. Alles kan kapot. Dit is Samuel Welten op JND.

0: Radio JND en alles kan kapot.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Inderdaad, de 15e van september staat hier op de kalender. Ja, hij is rood omcirkeld, want er is wel wat te vieren. Het is vandaag Prinsjesdag. En natuurlijk is een heerlijke dag op Radio JND met straks de krantenkoppen van 15 september 2020 en 2024 en wat beroemde verjaardagen. En weet je wat nog veel leuker is? Ik heb goede muziek van Ferry de Lid, Miss Montreal, Yves Berendsen en Lionel Richie. Good old Lionel Richie op de radio.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Met in dit geval ook fijne muziek. Ja, wat dacht je hiervan? Marco Schuitmaker heeft een nieuw plaatje uit. En dan moest ik in het begin aardig gaan wennen. Moet ik je eerlijk bekennen, maar inmiddels ben ik om. Loesu is een van de hits van jouw Nederlandse dag. Radio JND. Schouder.

Een liefdesverklaring voor Ferry de Lits. Hij is inmiddels al een hele tijd gelukkig in de liefde. Hij is leuk om te volgen online. Dus mocht je een keer niks te doen hebben, check hem even op zijn Instagram. Trouwens, Radio JND is ook online heel goed vertegenwoordigd, hè?

Kerst op Radio JND en Verlangen. Heerlijke single, hè? Absoluut mooi, absoluut heerlijk. En ja, ik hoop dat het hem heel veel goeds gaat brengen. Want deze serie is absoluut de moeite waard. Er zitten weer een paar juweeltjes bij. En vaak blijven er dan wel liedjes hangen, hè, op de een of andere manier. 16:50, de middagshow van Radio JND... met een heuse classic uit 1983 van Lionel Richie. Well,

0: Lionel Richie ziet de radio all night long. Dat zijn de hits die ook Radio J&D zo leuk maken. Mocht je nou heel veel zin hebben in classics, dan hebben we ook nog J&D Classics. Jazeker, ook altijd de moeite waard. Hey, we gaan op naar meer muziek onderweg.
1: Radio J&D. J&D.

0: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echt de passie voor auto's. En die

0: Boxtel.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro.

0: AD Verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. Werkzaamheden op de A2, Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en afrit Beest. 25 minuten vertraging daardoor. 4 kilometer file op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam-Oud-Zuid. De een kwartier vertraging daardoor. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. 50 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En 20 minuten oponthoud de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt de Ridderkerk en de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153, Amsterdam.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Eufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
4: Je weekend begint op vrijdag bij J&D met de J&D.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: breek ik die van jou.
1: Oeh, een hartebreekster, dat is ze wel hoor. Prachtige dame Emma Heesers, groot geworden in De Beste Zangers. En Hartebreker is haar nieuwe single. Straks een heuse classic op de radio. Uit welk jaar? Dat ga ik nou nog niet verklappen. Ik heb ook Tino Martin, mijn liefste van een jaar of vier geleden. Want ook dat is J&D.
2: Ik schrijf brieven, elk letter, ieder woord die komt vanuit mijn hart. Het begon heel klein, wij samen in de binnenstad. Had nooit gedacht

0: Hij blijft leuk. Zon, zomerzonstrand 2.0, Rutger van Barneveld.
1: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: Ik zat me trouwens af te vragen hoe het zit met de geruchten dat... Omdat het programma weer terugkomt met die hele goede zangers. Waaronder ook natuurlijk René Leblanc. Nou, ik ben benieuwd. Want ja, Rutger is met Stip natuurlijk de grootste hit daaruit gebleken.

jaar geleden een bom en je weet wat er van zijn carrière gekomen is. Het is eigenlijk alleen maar crescendo gegaan. Het is 5:10. Hoe zit het met je werkdag? Hij zit er alweer bijna op. En mag ik je vragen, was het een beetje leuk vandaag of heb je er helemaal geen zin in? Nou, je mag zo meteen naar huis. John West en Numidia. Er is

Hij blijft zoveel liedjes maken. Ja, en de grote hits, die zijn er ook nog steeds. Gerard Joningen, ga je met me mee? Van een paar jaar geleden in de middagshow van Radio JND. In Polonaise, onderweg naar huis met Bart Hoogkamer. Het is een nieuwe single, die is leuk. Ligt het

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: A-B-M. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: A-B-M. Met de M van Magnifiek.
3: Van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Dit is Radio DND.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij JND hoor je thuis.
12: 5 uur.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijnen bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijnen. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. En de politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de Glazen Koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag. Gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: JND Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij Beest. Kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt er een half uur langer over. Die wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Wie van Elektra houdt. jij die interessante vacatures al gezien?
16: Komt werken bij Van Lieshout.
15: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
16: En kom werken bij Van Lieshout.
17: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
18: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
19: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
20: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
19: En gratis vervangend vervoer.
20: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
19: Industrieweg 27 in Oorschot.
21: Hallo!

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habet Event Support. Of neem een kijkje op habet-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

Festival.nl berekende erop dat je erbij bent. Goeie muziek onderweg. Tijd voor een lekker drankje. Okay.

0: Op Radio J&D. Volgens mij is het half rode wijn, half Fanta Lemon, volgens mij. Hè? Lekker frisse drankje. En het is net 5 uur geweest, wat mij betreft. Mag je, hoor.
1: J&D. De J&D Middagshow.
2: Erik Kerkhoff.
0: Straks nog wat beroemde verjaardagen en de krantenkoppen van 15 september 2020 en 2024. En leuke muziek onderweg van Wesley Bronkhorst met de 3 J's. Gisby, Glen Medeiros. Glen Medeiros, hé, dat is leuk. En de nieuwe single van Jari Hellegens. Dat is ook een hele vrolijke single. Maar in dit bescheiden theater, de middagshow van Radio J&D, nemen we even gas terug.
1: Radio J&D, Erik Kerkhoff.
0: Met Paul de Munnik en Mo. Stap maar in bij mij, want ook dat is J&D.

Wat had jij van mij verwacht? Gisby op Radio JND. Check even de verjaardagen voor deze 15e van september. Prins Harry van Wales wordt vandaag 42. Hij is trouwens weer in Engeland gaan wonen, maar daar heeft volgens mij nergens meer recht op. Hè. Dat hebben ze helemaal afgekaderd voor hem. Annemarie Thomas is ook jarig. De ex-schaatster wordt vandaag 55. Stefan Wallen, de Wallen, is ook jarig. Sinterklaas, ja, inderdaad. Hij wordt 61. Rick van Veldhuizen, de DJ, wordt 65. En Tommy Lee Jones viert vandaag zijn 80ste verjaardag. En Tommy Lee Jones is niet te verwarren met Tommy Lee, die verkering had met Pamela Anderson. Maar Tommy Lee Jones, die speelde nog met The Man in Black. Ja, dan weet je meteen waar ik het over heb. Een neuzenclassic weer op de radio. Een meer zoete hit van Glenn Medeiros.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Wel, ik?
1: Ik ga trouwen.
2: Van de zaande naar toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaande.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
3: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
4: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
5: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: Verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ze nasleep van een ongeluk, de weg is weer vrij. De linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest door werkzaamheden. Vanaf knooppunt Oude Rijn 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Dat is door 8 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en knooppunt Ewijk. En na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht op de N2, de weg Maastricht-Eindhoven, bij knooppunt Batadorp. Daardoor 7 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
4: Die vakmanschap als geen ander.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
7: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
8: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
9: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
8: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
10: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
11: Smit dakbedekkingen, I best.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
14: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
14: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
15: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
0: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

ook in het Duits opgenomen. Ja, echt waar. Door Helene Fischer, Nulla Vondert heet zij het genoemd. Marco Borsato, Armin van Buuren en Davine Michel met Hoe het danst in de middagshow van J&D.

0: Guido van der Graaf en het maakt niet uit.
1: De krantenkoppen van toen.
0: 15 september 2000 in Sydney worden de Olympische Spelen geopend. De Nederlandse sporters behalen in totaal 12 gouden, 9 zilveren en 4 bronzen medailles. En dat is een heus record. 15 september 2020, een bijzondere Prinsjesdag in Den Haag. Geen rijtour met een gouden koets, geen balkonscène. En de meeste Kamerleden blijven thuis. Koning Willem-Alexander leest de troonrede niet voor in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. In verband met corona is de officiële opening van het parlementaire jaar behoorlijk sober. Het is ook de warmste Prinsjesdag ooit. Op het KMI meetpunt Voorschoten-Valkenburg wordt een temperatuur van 30,3 gemeten. Maar dat was ook wel heel bijzonder. En dan gaan we naar 15 september 2024. Presidentskandidaat Donald Trump ontsnapt aan een tweede moordaanslag. Trump is aan het golf in Florida als een agent van de Secret Service een man ontdekt met een vuurwapen. De loop van het wapen steekt uit de struik op 400 meter van de plek waar Trump aan het golfen is. De Secret Service opent het vuur op de man en die slaat op de vlucht. Omdat een omstander zijn kenteken heeft gezien, kan die snel worden aangehouden. Het gaat om een man van 58 die op Hawaii zou wonen. Ja, je kunt van Trump vinden wat je wilt, maar om nou dood te schieten, dat vind ik weer van een hele andere orde. Snelle met Meteor, kijk ons nou, hoor je zo meteen. Eerst een fantastische single van, natuurlijk, Django Wagner. Die kan laten horen hoe goed dat...

Oh, kijk ons nou. Ik zag onlangs een mooie registratie van Concert at Sea. En daar deden ze dit liedje samen. En het was één groot feest, kan ik je verklappen. 17:50, de middagshow van Radio JND is aan. En daar hoor je Leen Zeilmans. Want daar zijn opa's voor. Yeah.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
4: en nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen.
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut. In Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
2: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
6: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehandsauto.
6: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
6: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands.
6: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.

0: Zes uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. En ook vandaag zijn er weer mensen teruggekomen uit Oostenrijk die in de gecrashte bus zaten. Inmiddels zijn er nu 37 mensen terug. 7 liggen nog in het ziekenhuis. Vorige week maakte de groep een uitstapje naar Zwitserland en kwam hun bus op de zijkant naast de weg terecht. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging, hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Draait dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Rebirth presenteert Volle Bak.
5: Volle Bak.
4: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
6: Muurtje eruit, kozijntje erin.
7: Ja, zo gaat ie goed.
8: En wat doen we met het puinafval?
9: Container Nederland.
8: Mooi, oh ja.
10: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Deze week op Radio JND. Tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Hees.nl of kom langs in Hezen.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukte op de wegen neemt af. Ongelukken zorgen nog voor vertraging. Op de A2 onder andere vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging. We zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A17. Nee, de A27 en de A15. Gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot een uur of 7 duren. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt gelukkig ook voor de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het nog langzaam over 3 kilometer tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedenavond, dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
10: Ondernemers, opgelet.
11: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
12: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design.
0: Lemmenvloeren.nl.
14: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
15: Wie gaat er mee naar buiten?
16: Naar buiten!
15: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
4: Ja, die Snoeijen-Luijten.
3: Die maken het.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
3: Die maken het.
2: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De nieuwe J&D.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
6: Kijk nou, de Reddelouw!
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
9: 0622-22498. Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
10: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: Kijk nou, de Reddelouw!
8: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
11: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
13: nee,
12: proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Dit is
19: Radio DND.
18: Elke dag.
19: Jouw Nederlandse dag.
18: Bij JND hoor je thuis.
19: 7 uur.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. 18 FC Utrecht-supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en aan hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond een probleem. Ook horecabedrijven maken zich zorgen over de belastingplannen. De brancheclub zegt dat horeca voor zowel gasten als ondernemers onbetaalbaar wordt. De kosten nemen toe, bijvoorbeeld voor energie en personeel. Ook wordt alcohol duurder. Maar de reserves zijn op, waarschuwt de vereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in het westen licht regenen. Later in het oosten regen en onweersbuien. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. Het is duidelijk koeler met 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
18: JND Verkeer.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij afrit Everdingen. 5 kilometer, half uurtje vertraging, maar de weg is daar weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
13: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
15: Ondernemers opgelet.
22: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
23: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
24: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
25: Lekker bezig.
26: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Deze week op Radio JND. Tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.

0: Zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NDI. Inspiraton en exclusief.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
2: Biedt vakmanschap als geen ander.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk staat er nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Vanaf Vianen 6 kilometer, 40 minuten vertraging, want bij Everdingen is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Pindijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijko.nl en neem contact op. Pindijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijko.nl.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet van

0: echt veel van weg zo, hè?
1: Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
1: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies... voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl. Of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling.

0: je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis en de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van de rechter, terwijl Trumps naam al op het gebouw stond. Een nieuw verzoek om de naam te veranderen heeft het opnieuw niet gered bij de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. In het westen valt wat lichte regen. In het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag. Gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
4: En kom werken bij Van Lieshout.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
8: Lemmenvloeren.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: JND.
12: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
11: JND.
12: De avond van JND.
13: Johan Lintzen.

0: Dag te lang en Donnie en Yves Beers hoor je hier bij ons op Radio JND. Het is weer dinsdagavond.
1: De avond van JND. Johan Linssen.
0: Ja, ik zei het al, het is weer dinsdagavond. Het is 15 september en ik kom vanuit Stramprooi. Op de kermis heb ik vandaag vanmiddag oliebollen gebakken en verkocht. En voor de mensen die thuis kijken... Oh, dat ziet niemand. Het was een klein beetje draai. Die denkt even, pop je in zijn neus. Ja, dat klopt. Ik heb weer eens een bloedneus opgelopen vandaag. Ja, op de weg hierheen. Dus we gaan ons een klein beetje rustig houden. Dan komt het weer goed. We hebben leuke gasten vanavond. En één is een vriend van de show, Jordi van der Boer.
2: Ja, oké, okay, goedenavond.
0: Een hele goede avond. En Milan, sorry, ik versprak me. Milan, Kirstijn, zeg ik het goed?
3: Jazeker.
0: Kirstijn, ja. Ja, Kirstijn. Ik weet, een aparte naam.
3: Ja, ik hoor alles. Het is Kirstijn, Kirsten, Kerstijn.
0: Ja, maar Kirsten, dan moet ik aan K3 denken.
3: Ja.
0: Dus ik denk even goed kijken dat ik niet
2: maar
0: Kirsten
2: dat is niet erg.
0: Zeg.
2: Nee.
0: Nee, dat vind jij niet erg, joh.
2: Nee, dat is waar.
0: Ja, jij bent opgegroeid zeker met K3.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik heb onlangs een aantal van die podcast zitten kijken van... hoe heet ze? Marie en Victor van de Verhulsjes.
2: Ja, ja.
0: En daar gaat het onder andere over al die dingen van K3. Dus het zit een beetje vers in mijn geheugen. Maar goed, we gaan jou gewoon bij je goede naam noemen, Milan. Leuk dat je er bent. Waar kom je vandaan?
3: Callantshoog.
0: Callantshoog.
3: Ja,

0: Ja, dat is wel mooi. Daar heb je hele mooie plekken.
1: Ja, ja, ja. Walhalla, jongens. Paradijs. Dat is niet zoals hier, hoor.
0: Ja, ik zei al, ik kom net van de oliebollenkraam vandaag vanmiddag. En ik heb vroeger heel veel gerezen door Noord-Holland, Zuid-Holland, Den Helder. En dan daar heb je allemaal hele leuke plekken. Dat is toch wel anders dan Brabant, Jordi.
2: Ja, maar Brabant is voor ons natuurlijk wel... wij kennen het als ons binnenzak. En ja, weet je, dat heeft hij misschien ook met Callands Oog. Denk ik, of niet?
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, dus ja, voor hem is misschien Brabant wel een keer leuk.
0: Maar we zijn allemaal Nederlanders. Hè. We moeten natuurlijk wel een beetje het mooie van Nederland bekijken.
2: Ja, zeker. Een hele mooie plek in Nederland.
0: Ja, wat vind je dan het mooiste plekje in Nederland, behalve Brabant?
2: Oeh, dat vind ik wel een hele strikvraag. Want er zijn zoveel mooie plekken. Maar als je kijkt naar de Veluwe, dat is een heel mooi gebied. Campina is een mooi gebied, maar dat is dan weer Brabant. Rotterdam kan ik van genieten, van de grote haven. Ja, weet je, Scheveningen, het strand.
0: Ja, en ben je wel eens buiten, dat je de vakanties in het buitenland opbrengt? Want je gaat natuurlijk veel naar dat ski resort. In Nederland op vakantie geweest?
2: Ja, vroeger met mijn ouders veel.
0: Wat ging je dan doen?
2: Ja, mijn ouders hadden een heel klein loontje, om het maar even respectvol te zeggen. Dus wij gingen, voor ons was het al een hele wereldreis als we naar de Veluwe op vakantie konden.
0: Oh, daarom noemen we je Veluwe net ook.
2: Ja, dit is echt wel een mooi gebied, absoluut.
0: Ja, en Milan, waar gingen jullie allemaal zo al op vakantie?
1: Wij doen het nog steeds. Wij gaan eigenlijk twee keer per jaar naar Centerparks met de hele familie.
0: Ja, dat is leuk.
1: Dat is echt heel knusjes met elkaar, lekker zwemmen met de kinderen. Dat is... het leukste wat er is, vind ik.
0: Ja, die huisjes zo een open haard erin in de winterdag vind ik dat ook altijd leuk.
1: Ja, ja.
2: Heerlijk.
0: Ja, en dan
2: jij dan?
0: We hebben eigenlijk van alles wel gedaan. Van kamperen tot aan het buitenland natuurlijk. Maar ik vond altijd camping wel leuk. We gingen altijd een paar weken en dan stonden we met heel veel familie en bekenden. En dan was het eigenlijk een soort jaarlijks terugkerend iets. Maar we zijn ook wel veel Duinruil, Ponypark Slagharen. Al de campings heb ik wel gezien.
1: Hey, maar wij gaan altijd naar jullie toe, zeg maar. Wij gaan altijd naar Brabant of naar Limburg of naar, weet ik veel, Drenthe. Maar gaan jullie dan ook echt naar ons, of niet?
0: Ja, zoals ik al zei. Den Haag,
2: kom maar voor mijn werk, maar ja, dat is... nee, niet qua vakantie of zo, nee, dat niet. Maar.
0: Nee, ja, wij deden het wel. Wij deden altijd één camping in de buurt. Daar stonden we dan wat langer vaak. En dan gingen we ook iets verder weg. Heel Nederland gehad. Ja of nee, zoals Zonzo Basili.

0: Radio Gigantei.
1: Ik weet het nog goed toen ik haar leerde kennen.

nog goed toen ik haar leerde kennen. Ik mocht haar ook graag, zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Ja, Frank van Netten hoorde je bij ons. En jij bent niet meer die man van toen, maar van nu.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, maar het is nog steeds gezellig in de studio. Ja, Milan en Jordi. Ik moet even terug naar Jordi. En niet voor jou, Milan. Maar ik heb Jordi een paar weken geleden ontmoet bij... ik heb hem al zo vaak ontmoet. Maar ik bedoel, recent ontmoet op ons festival. Althans, wij mochten daar ook aanwezig zijn. Vertel maar, waar was het?
3: Immogestel.
0: Ja, Immogestel. Ja,
3: ik onderbreek je even, want het is... Die was zo leuk.
0: Die was leuk, hè?
3: Ja, die was echt top.
0: Ja, en toen kwam ik naar jou toe en toen had ik een partij veren bij van Gerrit Joning gejat.
3: Ik heb een week krom gelopen.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat hebben ze wel eens vaker als ik ben geweest. Nee, maar even serieus. Ik vond jouw optreden wel goed. En dat zei ik ook tegen jou. Het zit goed in elkaar, je weet waar je mee bezig bent. Op iedere, elk ding heb je volgens mij over nagedacht. En dat vond ik echt leuk om te zien.
3: Nou ja, top dat je dat nog een keer aanhaalt. Maar dat is ook wel een dingetje waarin ik... ik zit volgend jaar 20 jaar in het vak.
0: Wauw.
3: Dat is al 20 jaar zeg maar zo gegroeid met de meters die je wil maken. En ja, Milan die komt dan in principe net gekeken.
0: Het is pas 19 jaar, hallo.
4: Ja, precies. 21 hè, jongens.
0: Oh, ik las hier net een berichtje 19, dus dan moeten ze die websites updaten.
3: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, met alle respect voor hem, hè, want hij heeft, net buiten de uitzending heeft hij ook al verteld dat hij er zijn brood mee kan verdienen. Ja, dat is top. Maar weet je, het is juist die meters die je in al die jaren maakt, je leert er elke keer van.
0: Ja.
3: En dat is in Moergestel, die zomertour van Radio J&D, ja, ook daarvan heb ik geleerd. Ik stond als allerlaatste.
0: En wat heb ik geleerd dan? Dat vind ik dan interessant.
3: Nou ja, weet je, uiteindelijk vind ik dat je ook altijd moet zoeken naar dingen die je kan blijven verbeteren. Is dat niet zangtechnisch? Dat kan zijn op entertainmentgehalte. Dat kan op alle fronten zijn. Maar je moet bezig zijn met het publiek. Nu stond ik als laatste. En waren er heel veel mensen al echt wel al heel lang onderweg, ook met een alcoholdrank.
0: Ja.
3: En dan zie je toch, zeg maar, dat je op bepaalde manieren die mensen vast kunt blijven houden. En dat is dan wel een dingetje, dat leer je alleen maar door te doen.
0: Ja, maar je had wel goede liedjeskeuze ook. Je had een liedjes aan een uithaling van hier tot aan Den Helder. Om even terug naar Milan te schakelen.
3: En we mogen geen Den Helder zeggen, hè?
0: Ja, maar ik zeg het wel.
4: Ja, wel, natuurlijk wel. Misgaag.
0: Ja, Brabant, dat zeggen alles al.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Maar er zat een uithaling in en dan sta je er heel zelfverzekerd. En dan zou je soms wel kunnen zeggen van die is wel heel zelfverzekerd. Maar ja, je show klopte voor mijn gevoel. En dat ben ik je later komen zeggen. En als ik het meen, dan kan ik dat gerust nu herhalen, want ik weet nog precies wat ik zei. Dat viel mij gewoon op. Ik heb even boeiend staan kijken. En nou ja, je had gebroeders Cody, zijn hier onlangs ook nog geweest. Dat vond ik ook leuk. En dat liedje, dat bleef ook maar in mijn kop hangen.
3: Nou ja, weet je wat is? Wat jij net aanhaalt, is misschien ook wel een dingetje. Dat je in, voor mij dan volgend jaar 20 jaar, altijd open moet staan voor feedback. Is het niet positief? Of aandachtspunten waar mensen... Want uiteindelijk als jij feedback krijgt, in welke opzicht ook, positief, negatief, je kan de negatieve punten kun je negatief benaderen of negatief opnemen. Maar je kan ook zeggen, ik kan hier wat mee. Of je er uiteindelijk iets mee doet, dat is dan weer een stap 2. Maar je kan wel denken, oh wacht even, maar hij heeft mijn optreden staan bekijken. Had hij misschien wel een punt. Ik ga er de volgende keer eens mee aan de slag. Of ik ga er in de komende periodes mee aan de slag.
0: Ja, maar dat vind ik wel mooi dat je dat nu zegt. Want ik dacht ook altijd, ja, je moet goed zijn. Je moet een show hebben, artiestenkleding dragen. Tegenwoordig komen ze op in de spijkerbroek, gaat het erin, shirtje modern. Samuel Welten, als ik af en toe zie, die stond vanmorgen in zijn boxershort op Facebook. Ik weet niet of jullie het filmpje zagen, nee. Want hij was gisteren bij Echter Boulevard, geloof ik. En dan was hij aan het filmen op tv en ik zag in één keer, hij was iets aan het eten, geloof ik, in een boxershort. Ik denk, ja, dat zijn toch allemaal wel dingen tegenwoordig. Dan vraag ik me wel eens af van, is dat allemaal nog zo belangrijk, dat talent of het stukje show, of moet het helemaal kloppen? Ik bedoel, er worden hits op dit moment gemaakt met de kader in, dat ik denk van ja, het is ook een hit. En er klopt volgens mij helemaal niks, er is gewoon niet over nagedacht en we doen iets. Is dit in deze tijd nog zo belangrijk?
3: Nou ja, weet je, het is, ik vind voor mezelf, als ik dan naar mezelf ga kijken, dat je wel dicht bij jezelf moet blijven. Dus ik ga nooit in een kapotte spijkerbroek echt, of een vieze spijkerbroek staan, of weet je...
0: Ja, maar dat is modern, hè? Het is niet eens fout, maar...
3: Nee, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een kapotte spijkerbroek, omdat dat modern is, of dat het in de mode is. Maar je moet nooit vergeten om dicht bij je gevoel te blijven. Dus wat ik ermee wil zeggen is, ja, je kan de mode volgen. Ja, je kunt de liedjes volgen, je kunt de hitjes volgen, je kunt alles volgen. Maar ik denk dat je ook altijd moet waken voor je eigen... voor je
0: ja, maar dat gaat over jou. Maar dat was mijn vraag niet. Maar mijn vraag was eigenlijk van... Is het tegenwoordig, hoe moet ik dat nou goed zeggen? Kijk, vroeger had je een artiest, dan zag je eigenlijk als je keek... van, oh, dat is een artiest, want die heeft een mooi jasje aan... zit een glittertje op, een ditje. Maar tegenwoordig lopen er bij en denken van, wie ben jij? En dan staan ze later op het podium... en dan hoor ik dat hij eigenlijk een nummer 1 hit heeft onderhand. Dan denk ik, oh ja. En ik hoor net, Milan kan van de muziek leven. Maar ik had eerder eigenlijk, voordat die hier kwam... ook nooit van Milan gehoord. En dat is, het gaat zo snel, er komen er heel veel... En dan, dat was met Samuel ook. In één keer was hij daar. En zo heb je er meer.
3: Zeker.
0: Dan vraag ik me af, van ja, is het... Kijk, ik...
3: Laat ik jouw vraag beantwoorden. Ik vind het belangrijk voor mezelf.
0: Ja.
3: Kijk, en weet je wat iedereen andere...
0: De vraag is eigenlijk, is dat nog nodig, denk je, in deze tijd? Los van wat je voor jezelf. Gewoon even in het algemeen. Milan mag er ook op reageren.
4: Ik denk dat het ook een beetje imago is, hoor. Wat je opbouwt. Want het is wel heel jong. En Boxershorts is wel jong. En hij heeft natuurlijk wel heel erg jong publiek.
0: Ja.
4: En dat trekt enorm aan. En andere mensen gaan dat dus dan ook dragen. Dat is ook weer goed voor de mensen die sponsoren. Iedereen dat daar ook veel mee te maken heeft. Kijk, je zult niet snel met iemand zien met een glitterpak en veren zoals Gerard Joling.
0: Ja, dat vind ik prachtig. En als je denkt, Eddie Wally, ik weet niet of jij die kent, maar ja, die had ook allemaal van die capes en allemaal van die dingen. Ja, dat vond ik fascinerend. Frans Bauer had altijd een pak met een gilet eronder. En,
3: ja.
0: Maar die dingen, ja, nou zie je eigenlijk, ja, die imago-dingetjes, ja.
4: Nou, het kan ook te ver gaan, vind ik, hoor. Ik vind wel, als je op een gegeven moment bij Radio 538 met een hemdje aanstaat, dat vind ik wel, dan denk ik van, dan komt er wel kleur aan. Ik vind wel dat je gewoon een beetje je best mag doen om er gewoon een beetje goed uit te zien.
3: Ja,
4: als artiest.
3: Ledig mee eens.
0: Ja, joh, die ziet er goed uit. Hè? Die had wel een jasje had je aan, je gooit hem wel snel uit.
3: Al is het 35 graden.
0: Het was warm, hè?
3: Ja, het was warm. Ja, het was sowieso. En weet je, uiteindelijk waren het 5 liedjes. Dus dan ben je in principe in 20, 25 minuutjes ben je klaar. Alleen, ja, weet je, het is... als je op de bouw staat en op de bouw werkt, moet je ook veiligheidsschoenen aan. Dan denk ik, ja, weet je, ik vind dat een jasje erbij hoort. Voor inderdaad wat Milan al zegt, je imago. Ja, dan trek je toch dat jasje aan. En je kunt er een leuk spelletje van maken, want na 2 liedjes trek je dat jasje uit. En dan,
0: ja, want bij jou wordt
4: al die vrouwen gek.
3: Ja. Oh ja, dat.
0: Het was heel show-element bij jou. In ieder geval.
3: Ja, je moet het ergens mee compenseren, Johan.
0: Ja, dat klopt. Maar je had 5 liedjes uitgekozen. Voor de mensen die thuis niet weten hoe dat gaat. Leg eens uit, hoe kom je dan op die liedjes? Heb je daar een bepaald... Zijn dat vaste liedjes? Of bedenk
3: nou,
0: je dat? Bekijk je dat?
3: Ik maak wel een bewuste keuze zelf. Dat ik van de directe hitjes afblijf. Hè, dus nu heb je natuurlijk Rutger van Barneveld en Cheerio. 2 fantastische liedjes. Alleen, ik zing die Cheerio nou sinds kort... Maar Rutger van Barneveld zing ik niet. Het is zijn hit, zijn plaat. Ik zal die waarschijnlijk pas na een half jaar of een jaar... misschien net iets eerder in een medleytje zelf verwerken. Om die toch mee te gaan nemen. Maar ik maak dan bewust de keuze. Dan kijk ik eventjes langs het podium af. Wat staat er? Hè? Wat reageert er qua muziek? Wat staat er nog meer in de line-up? En vaak sta je vaak samen met een DJ of meerdere collega's. Ja, dan kies ik daar wel mijn plaat op uit. En dan, wat ik in Moergestel ook deed, doorstarten van liedjes. Dus ik al 2, 3, misschien ooit 4 platen meer in een half uur dan andere collega's, met alle respect. Maar ik kies om bewust voor om die energie lekker hoog te houden. Ik kom niet om te lullen, want dan zou ik in het theater staan. Ik kom om te zingen en ik kom om te entertainen.
0: Ja, wat mij opviel daar was dat je op een gegeven moment zei, Nicky, na dit nummer even wachten, zei jij.
3: Ja, die zou eigenlijk doorgestart moeten worden inderdaad. Want ik zou eigenlijk alle platen doorstarten.
0: Heb je dat afgesproken zo met Nicky dan? Hoe werkt dat?
3: Ja, in principe spreek ik van tevoren af. En als ik mijn vaste geluidsman bij je heb, want Nicky die is niet mijn vaste geluidsman, maar was ik heel blij mee. En ik ken Nicky al wat langer.
0: Ja, Nicky Rooijendijk is ook van een geluidsbedrijf, want anders weten mensen thuis niet wat
3: precies,
0: over gaat. Maar die zat midden achter in al dat publiek. Ben je daar naartoe geweest?
3: Nee, achter de coulissen stonden natuurlijk een aantal mensen van hem. En dan hadden we wat app-contact en via zijn collega's.
0: Zo wordt dat dan geregeld?
3: Zo wordt dat dan geregeld. En als ik met mijn eigen geluidsman sta, dan draai ik meestal met mijn vingertje. Of ik zet mijn hand op stop, zeg maar. En dan zien ze zeg maar dat ik of door wil. Of toch wel, er gebeurt iets in de zaal en wil ik op inhaken. En dat gebeurt vaak met een bruiloftje of zo. Of er gebeurt iets met een festivaletje of zo. Maar ik kies er bewust voor om zoveel mogelijk platen door te starten. Omdat je, sommige platen hebben ook een klein oploopje nog. Voordat je echt moet beginnen met zingen. Dan kun je ook dingetjes zeggen. En ik hou er niet van als ze iedere keer weer dat moment weer terug inkakt. Moet lekker ook in energie blijven.
0: Ja, maar dat is een bewuste keuze.
3: Bewuste keuze.
0: En absoluut. Je zong 2 keer loterij.
3: Ja.
0: begin, eind.
3: Ook een bewuste keuze.
0: Ja, heb je ooit over nagedacht? Of heeft iemand ooit dat tegen jou gezegd? Want dat is wat ik ook ooit heb gehoord. Van, je moet altijd beginnen met je laatste single en eindigen met je laatste single.
3: Ja, klopt. Ik begin dan niet met mijn laatste nieuwe single. Ik start hem dan door als tweede of als derde in de set. Maar ik kies er wel bewust voor om een eigen lied dan... de laatste nieuwe in ieder geval twee keer nieuw te doen, ja.
0: Nou, ik draai maar één keer. Hier is die dan. Loterij.

0: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153 Amsterdam.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Ja, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Anders aan de net, dan ga je zeker niet wijs. Begint er niet aan.
3: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
6: En nooit te veel betalen.
5: Gaan ze bij de vleut halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur geweldig.
9: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
10: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
11: ABN. Met de M van Magnifiek.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
0: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
14: Goedenavond. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
17: Smit dakbedekkingen, iBest.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmink Dagstein.
20: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
20: Johan Lintzen.

0: Zanger Alex, en mag ik naar je kijken?
1: De avond van J&D.
2: Johan,
0: Milan en Jordi. Ja, wij met z'n drieën zitten hier nog gezellig op de dinsdagavond van J&D. En ja, ik zei het net buiten de uitzending al tegen Milan. Van ja, ik heb voor, ja, nog niet zo heel veel van Milan gehoord. Maar ik hoorde net hier tussen Jordi en Milan een gesprekje dat hij eigenlijk best wel van de muziek kan leven. Dus dan denk ik dat ik ergens onder een steen heb geleefd, zei ik al.
3: Nou, dit is niet mijn regio, hè.
0: Nee,
3: dat,
0: daarom.
3: Dat kan kloppen, hoor.
0: Maar daarom is het wel leuk dat je er vanavond bent.
3: Ja.
0: En voor alle luisteraars, ja, je bent Milan, 21 jaar.
3: Ja.
0: Ik las ergens in een berichtje 19, maar ja, dat kan goed een berichtje van 2 jaar geleden zijn dan. Ja. Maar ja, vertel, je bent fulltime artiest.
3: Ja, nee, ik ben zo'n beetje 3 jaar geleden echt begonnen met fulltime optreden. Ik heb mijn opleiding bouwkunde, tenminste infrakunde, heb ik afgerond. En ben eigenlijk meteen erin gerold. En nu zit ik gewoon iedere maand bom en bom en bom vol.
0: Ja, nou, dan zit je het eigenlijk te vertellen alsof dat heel normaal is. Dat je de muziek in rolt, ja. Maar dat is dan toch weer niet zo. Ja. Hoe is dat eigenlijk, net zoals bij iedereen op de feesttafel, ergens op een feestje op de tafel, microfoon in de hand? Of is het een beetje een spectaculaire verhaal?
3: Dat gaat groeien. Je begint in je eigen kroegje. Eigenlijk is dat wel het leukste verhaal, zeg maar. En daar
0: hoe begin je dan? Want had je passie? Wou je zanger worden? Of?
3: Eigenlijk niet. Nee. Tenminste, het zat er altijd wel een beetje in. Mijn moeder is muzikaal. Mijn vader iets minder. Maar die kan wel gitaar spelen. Dat is dan alles wat hij dan echt goed kan. Maar het is een beetje... Ja, je gaat ergens op de... Ja, tenminste, ik was aan het werk in een restaurant. En vanuit daar gingen wij eigenlijk met het hele team lekker naar de kroeg. Daar stond een zanger. Tom Haver heet die.
0: Ja.
3: En die zei van, joh, wil je niet gewoon een keer een liedje zingen? Ik hoor dat je kan zingen, dus alsjeblieft, hier. Nou ja, en daar kwamen 3 optredens uit. En dat is eigenlijk gaan groeien. En dat is nu...
0: Ja, maar dan heb je geen repertoire en heb je 3 optredens. Dat is ook wat, Jordi.
3: Ja.
4: We hebben de boot gemist. Nee, ja. Het is klets. Maar Tom Haver is ook wel een doorgewinterde. Hè? We hadden het
3: ja, ja, ja. Dat is bij ons echt een
4: als iemand ervaren is.
3: Ja, ja, ja.
4: Grappig.
0: Ja, en Brabant kennen ze dan misschien wat minder. Maar daar bij jullie is die wel heel erg...
3: Ja, ja, het is... Ja, dat zal hier ook wel zo zijn. Als er bij jullie iemand bij ons komt optreden... dan zullen wij ook wel misschien denken van... nou ja, wie is dit, weet je wel.
4: Ben je samen met Tom ook dan reddingsbrigade? Of is het, want die is toch bij jullie in de buurt reddingsbrigade,
3: toch? Ja, echt bij ons. Kallenshoog.
4: Ja, precies.
3: Ja.
4: Nou ja, jij dat ook? Of?
3: Af en toe dan hoor je hem over de microfoon, weet je wel, van die wagens. Hoor je hem zeggen van, lieve mensen, niet in het water springen, niet bij de muien gaan zwemmen. Dat is eigenlijk alles wat ik ervan hoor, maar hij treedt nog veel bij ons op, hoor.
0: Ik zie wel, als dat jij het over Callens ook hebt, dat er een hele grote smiley op jouw gezicht komt.
3: Jongens, echt.
0: Jij bent
3: echt
0: trots op jouw woonplaats.
3: Jazeker.
0: Waarom is dat?
3: Ja, het is gewoon het strand. In de winter is het echt dood. Er is echt niks. Echt niks. Maar goed, de zomer is leuk. Dat duurt 4 maanden. En het is gewoon de mensen. De voetbal. Het is. Ja, ik ben nog vrij jong. Dus ik doe al die dingen ook gewoon nog uitgaan en gekke dingen doen. Dus ja, dat is voor mij gewoon echt de plek om thuis te zijn.
4: Ja. Wordt vanzelf anders.
0: Ja, toch, Jordi? Jij kan er ook mee.
4: Nee, ja, goed. Ik heb er ook geen tijd meer voor. Ik heb zin meer in.
0: Ja, maar jij
4: uitgaan krijgt een andere betekenis door ons, hè?
0: Jij hebt ook kindjes, hè? Dus je hebt een heel andere, hoe zeg je dat, verantwoording.
4: Nou ja, weet je, ik sta gewoon elk weekend op het podium. Dus ik heb ook helemaal geen tijd om iets te doen. En als ik uitga, zeg maar, dan gaan we eten en lekker drinken.
0: Eten, ja.
3: Maar is dat een beetje te combineren? Het zingen en je vrouw en je kindjes?
4: Zeker.
3: Ja?
4: Zeker.
0: Ja, prioriteiten stellen is dat.
3: Ja.
0: Ja.
3: Cool.
0: Maar je kan dus fulltime van de muziek leven. Dat komt omdat je veel optredens hebt. Dat is eigenlijk begonnen met een optreden bij Tom Haver. Met Tom Haver, of in ieder geval op dezelfde plek. En dan heb je nu je eerste single uit. Daar gaan we straks nog over hebben. Maar dan, dan komt van het ene optreden het andere optreden. En dan op een gegeven moment dan...
3: Nou,
0: en je woont nog thuis, denk ik ook.
3: Ja, ik woon zeker nog thuis.
0: Dat is ook iets makkelijker, Jordi.
3: Ook wel iets makkelijker dan zelf wonen. Maar goed, daar gaat zoveel overheen. Zoveel, wat jij net al zei, ervaring. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je moet doen. In
4: het
3: vak.
4: Het leukste gewoon.
3: Ja, vind ik eigenlijk ook. En dan rooi je er echt vanzelf in. Weet je wel, je moet wel de juiste personen tegenkomen. En gewoon het goede ding doen om dit te bereiken. Maar... Ik vind, ja, dit is niet zomaar even gebeurd. Hier gaat wel heel veel tijd overheen. En nu dat het eindelijk achter de rug is. En we eindelijk mogen zeggen dat ik een eigen single heb. Ja, dat is iets euforisch.
0: En hoe ziet jouw optreden er dan uit? Wat voor liedjes breng je zoal? Als je maar één eigen single hebt, dan heb je natuurlijk liedjes van anderen.
3: Nou, ik ben helemaal gek van Tina Martin. Ik ben Hazes fan. Eigenlijk alles wel wat een beetje gewoon... Ja, ik ben niet van de, van de slagermuziek. Van de rampenstampen Hollandse muziek. Maar ik vind wel gewoon de muziek waar echt nog een beetje gevoel in zit. En wat je echt, echt goed moet zingen, dat vind ik leuk om te doen. Dat wil ik ook echt naar de mensen geven.
0: Nou, noem eens een paar liedjes.
3: Van Hazes. Alle liedjes van Hazes wel, vind ik eigenlijk wel. En bijvoorbeeld Zij Weet Het vind ik heel leuk om te zingen, van Tino. Maar ook bijvoorbeeld wat zieligere liedjes van Marco Borsato. Ben ik heel fan van. Dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen.
0: Ja, dus gewoon... het is ook een beetje meer popachtig. Ja, het soms.
3: Ik kan best wel een feestje bouwen. Alleen ik wil wel gewoon... Als ik iemand zeg maar door mijn stem een glimlach zie of een traantje zie... Dat doet mij zo verschrikkelijk veel. Dat vind ik echt het leukste om te doen.
0: Heb je dan ook ander soort optredens zoals de andere optredens dan de meeste Brabantse volkszangers, zal ik maar zeggen. Dan een andere locatie of andere soort feest of zo. Of wat toch een beetje hetzelfde. Is dat vergelijkbaar?
3: Kijk, hoe groot bij jullie hier de carnaval is... is bij ons zeg maar de kermis echt het ding. Dus ja. Daar heb je gewoon heel veel werk uit. En de bruiloften en verjaardagen. Eigenlijk alles wel.
0: Toch wel een beetje vergelijkbaar. Want jij weet wel wat ik bedoelde eigenlijk met de Brabantse tralala.
3: En, zeker.
0: Ja, dan heb je natuurlijk een beetje de poppiekant. Is vaak toch net een andere doelgroep. Of een meer dinnershow idee. Maar dat is dus eigenlijk toch wel een beetje zo op de kermis. Is ook wel volksvermaak natuurlijk.
3: Maar help me even, de Brabantse tralala.
0: Ja, dan hebben we het inderdaad over wat je net zei.
4: Het volks, een beetje de Django's. En een beetje de accordeonmuziek.
0: Ja, dat.
3: Ja, zo. Ja, ja.
0: En Marco Borsato is alles behalve accordeonmuziek. Dus dat vind ik weer meer poppy-achtig.
3: Ja.
0: Soms.
3: Ja, ja, oké. Okay. Wij noemen dat thuis wel het... Ja, dat, maar ik weet niet of je dat mag zeggen.
0: Jij mag alles zeggen.
3: Het kamper...
0: Oh, kampmuziek.
3: Ja,
0: is dat waar, Jordi?
4: Nee, weet je...
0: Sommige dingen wel, sommige niet.
4: Ja, nee, zeker.
3: Ik bedoel, Frank van Etten, die komt toch wel echt van het kamp. Dat is gewoon, die is daar gegroeid, opgegroeid, weet ik veel. Dat...
4: Ja, maar toen straks speelde, je bent niet meer die man van toen. Daar heeft Frank jaren terug mee een dikke hit gescoord in de cafeetjes. Dat was geen accordeonmuziek.
0: Dat was geen kampmuziek.
4: Dat was echt levenslied.
0: Ja, dat was, ja.
4: Echt levenslied. Hm. Maar ja, weet je, het is ook heel breed tegenwoordig, hè?
0: Ja, dat wel, ja. Daarom is het leuk om erover te praten.
4: Ja, zeker.
0: Want wat voor jou een levenslied is, waar jij zegt, ja, je bent die man niet meer... Ja, ik vind dat weer niet echt een levenslied. Want het levenslied in mijn ogen is, ik verscheurde je foto.
4: Nee, maar ik bedoel midden de tekst, zeg maar.
0: Ja, de tekst wel, ja. Dus daarom, ja, muziek is voor iedereen iets anders. En dat is denk ik het mooie van muziek ook.
4: Nou, het grappige van alles is, en dat schiet me nu te binnen... maar in welke genre het ook heen gaat qua Nederlandstalige muziek... Vroeger was het een schaamte dingetje.
0: Ja.
4: En nu zingt iemand van 16 het van voor naar achter mee.
0: Ja, en het lijkt wel of dat alle jeugd wel kan zingen tegenwoordig.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat idee heb ik. En vroeger was het inderdaad, jij zegt het, een schaamte ding. En nou lijkt het wel een statusding.
4: Nou ja, weet je, precies dat wat je zegt. Als je vroeger in de voetbalelftal zat... en ik weet niet of dat jij een actieve sport hebt, Milan.
3: Maar, ja, voetbal.
4: Nou, voetbal.
3: Ja.
4: En dan zing je in de kantine en dan wordt er lacherig over gedaan. Maar nu... vinden ze het juist inderdaad een statusdingetje. Maar daar heb ik vroeger mee gevoetbald.
0: Ja, maar dat. Hoe oud was jij ook weer, Jordi?
4: Ik ben 36.
0: Ja, 3 jaar jonger als ik dan. Ja. Dus dan heb jij die tijd... hoe oud was je toen je begon?
4: 17.
0: Ja.
4: Ik ben 4 jaar DJ geweest op bruiloft. En toen ben ik gewoon...
0: Nou, ik was 14 jaar en ik had op mijn 10e een liedje gemaakt. Mijn opa en oma stond op kermis altijd. En dan had ik een liedje voor de verjaardag gemaakt. Dat had ik op de basisschool laten horen. En dat was in hetzelfde jaar dat Jan Smit op het dag vertelde had. Oftewel, lieve oma. Ik zingde dit voor jou alleen trouwens. En ja, toen werd ik altijd Jan Smit genoemd. En toen later, toen ik naar het voortgezet onderwijs ging... toen begon ik eigenlijk mijn zangcarrière echt, op mijn 14e, 15e. En toen, het ene moment vond ze het leuk... en het andere moment werd ik door heel de school nageroepen... als Fransje Bauer of Jantje Shit.
4: Ja.
0: En dat is op die leeftijd niet bepaald leuk, kan ik je vertellen. En zeker niet als je in het weekend succes hebt... en dan maandag op school weer al dat gezeik in je hoofd krijgt. Maar nu, denk ik, als ik naar jou kijk, Milan... dat is alleen maar positief en leuk en dat je dat eigenlijk niet meer hebt.
3: Nee, dat is wel een drempel waar je overheen moet gaan, hoor. Eerlijk is eerlijk.
0: Toch wel?
3: Het is, ja, in het begin ben je gewoon... Je moet nog kijken wat je stijl is, wat we het net over hadden. Van, dat je niet te lomperig wil gaan. Je moet nog kijken wat je stem doet. En ja, inderdaad, je bent eigenlijk gewoon eerst even een achtergrondpersoon. En daarna pas ga je echt...
4: Vind je dat echt zo?
3: Nou ja, op het begin wel, hoor. Als jij echt...
2: wordt geboekt voor ja, als mensen gewoon niet naar je kijken, niet zien dat jij daar staat, dat jij gewoon echt je best doet voor ze, dat heb tijd nodig.
4: Ja, maar weet je wat het is? Dat
0: is wel veranderd.
4: Een beetje blijven. Nee, ja, maar dat zal ook wel een beetje blijven, hoor. Ooit.
0: Ja, maar dat is wel veranderd, Jordi. Hè? Dat weet je ook. Hè? Vroeger hadden we natuurlijk dat de mensen niet zo verwend waren als nu. Hè? Nu heb je zoveel artiesten. Jij weet dat van jaren geleden ook. We wilden iedereen op de foto. Iedereen wilde een fotokaart met handtekening.
4: Sjaaltjes.
0: Ja. Nee, maar in België is dat nu nog wel. Maar hier staan ze gerust met de rug naar je toe. Ja. Ook als Django staat te zingen, bijvoorbeeld. En dan noemen we even iemand die echt heel erg
4: zeker
0: veel heeft bereikt. Ja, en dan denk ik, ja, weet je, mensen zijn tegenwoordig ook wel veel...
4: Maar dat is ook wel een beetje de maatschappij van tegenwoordig.
0: De hele maatschappij. Dat is overal zo.
4: Kijk, want mensen zien niet wat hij ervoor moet laten. En wat jij ervoor moet laten. En wat ik ervoor moet laten. En wat je ermee doet. En hoeveel het kost. En die denken, oh, die komt even een paar liedjes zingen. Die steekt 100 euro's in zijn zak. En hij is weer weg naar de volgende. Maar het is veel breder. En het is ook wel een beetje gekomen, zeg maar, denk ik, met de maatschappijverandering de laatste jaren. Dat ze denken, oh, ja, maar ik zing ook. Of, ik heb ook Spotify.
2: Maar het is social media.
4: Ja, dat. Social media, ja.
2: Dat is iedereen op TikTok die denkt dat hij een zanger is. Kijk, ik wil niet iemand afzeiken of zo, maar het is wel gewoon, iedereen probeert het.
0: Nou, ik heb het in Limburg onlangs een duo gezien. Die spelen allerlei leuke liedjes van, ik zal maar zeggen, van de Beatles tot aan Rutger van Barneveld. En ik was aan het luisteren en op een gegeven moment hoorde ik de Engelbewaarder. Dan hoorde ik ergens in de verte gewoon de stem van de originele zanger. En bij Rutger van Barneveld hoorde ik op de achtergrond ook de stem. En ik denk, ja, als je hier geld voor gaat vragen, dat is gewoon nog erger als plagiaat in mijn ogen. Die waren gewoon met de band mee, met de plaat mee in zingen van een originele artiest. Ik denk, ja, sorry hoor, maar dat ging mij dan toch wel een beetje te ver.
4: Ja, eens. Dan gaat de ambacht van het werk eraf.
0: Ja, ik denk, pak dan een voicekillband desnoods. Maar dat vond ik toch wel zielig. Over dinsdag gesproken. Het was vandaag Prinsjesdag natuurlijk. Hebben jullie het een beetje gevolgd? Zijn jullie ervan? Of niet?
2: Zo, dat volg ik echt niet.
0: Nee, toen ik 21 was ook niet. Maar nou, jij, Jordi?
4: Nee, ik moet zeggen, ik ben mijn toilet aan het verbouwen. Die ben ik nu klaar mee sinds vandaag. Onder andere met hulp van vrienden. Het mooi af kunnen maken, maar... Nee, ik heb het vandaag niet gevolgd. Het andere nieuws heb ik wel. Daar ben ik wel voor gaan zitten.
0: Ja, Ben.
4: Ah.
0: Ben ja, Saunders,
4: die wil ik toch wel even aanhalen.
0: Ja, ik ben er voorzichtig mee. Want de ene berichtgeving zegt van ja, het is nog niet bevestigd. De andere berichtgeving, het ligt er wel heel dik boven. Maar ik heb...
4: Het is bevestigd.
0: Is het inmiddels wel bevestigd? Ja. Nou ja, toen straks heb ik even een heel klein stukje van Boulevard.
4: Weet je, en om terug te komen op jouw vraag. Sorry dat ik je onderbreek, Johan. Maar ja, zo'n Prinsjesdag, ja, met alle respect. Daar kan me dan gestolen worden.
0: Ja.
4: Ik vind dan zo'n verlies van zo'n Ben Saunders. Daar kan ik wel alles voor laten vallen.
0: Ja, het is ook best wel allemaal onduidelijk wat er nou allemaal aan de hand is. Maar ja, het is natuurlijk heel erg. We zullen eens kijken of we daar even een liedje erbij kunnen pakken.
4: Nou, zou tof zijn.
0: Ja, we hebben nu in ieder geval Roy van Nuland klaarstaan. En ik weet dat zij het ziet. En die is volgens mij vorige week hier geweest.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt ze het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jetten de acties al ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden anderhalve maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagt om de Europese grenzen te beschermen. En Kim Kardashian werd 10 jaar geleden beroofd van haar juwelen in een hotel in Parijs. En daar krijgt ze nu een schadevergoeding voor. Van 1 euro. Daar had ze zelf om gevraagd en de rechter heeft het bedrag nu ook toegekend. De juwelenroof was een van de grootste in Frankrijk ooit. De sieraden waren 4 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Kijk nou, de Renault!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste service.

0: stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
3: Schade

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: De avond van J&D.
5: Johan Lintzen.

0: Ja, Robert van Emert en zoet, zout, zuur hoorde je wel eens op de radio. En iemand sprak het van de week zo heel raar. Die hoorde ik meezingen en die zong iets heel anders. Maar ik weet alleen niet meer precies wat het was. Maar daar kom ik misschien nog wel even op. Ja, we gaan bingo, ik zei het net al. En ja, Jordi heeft het de vorige keer al gedaan. En voor jou zal ik het uitleggen, Milan. We hebben een bingo-mode. Kijk, hier heb ik hem. Er zitten 90 ballen in. Tenminste, er zijn er een aantal uit. Maar er zaten er 90 in. En ik heb een vragenlijst, die heb ik hier aan deze zijde. En daar staan 90 vragen op. En die vragen die werken als volgt. Iedere bal is gekoppeld dus aan een nummer. En dan ja, hoort daar een vraag bij. En dan gaan we die aan jullie stellen.
1: Wat leuk.
0: Ja, dus dan hopen we weer wat van jullie te weten te komen. Ja, dingetjes die we eigenlijk niet weten.
2: Heb je ooit in een bingo gespeeld of niet?
3: Ja, ik heb wel ooit in een bingo gespeeld. Ja, maar niet zo'n bingo hoor. Maar,
2: ooit wat gewonnen of?
3: Nee. Gewoon alleen bingo geroepen.
2: In Brabant is het echt een dingetje, hè?
3: Bingo. Echt?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat hoort erbij, hè?
2: In Den Bosch noemen ze het anders, maar ik ga het niet zeggen.
0: Kine.
2: Ja, en dan, als ze bingo hebben, dan roepen ze er iets achter, toch?
0: Oh, dat weet ik niet. Heb ik het gemist?
2: Nee, dan zeg ik het eigenlijk buiten de uitzending wel.
0: Ah, oké. Nou, lekker cryptisch ook weer. 52 gaan we mee beginnen. Wat is jouw grootste angst, Jordi?
2: Mijn grootste angst?
0: Nee, ik geloof niet dat jij die echt hebt.
2: Nee, ik ben niet zo bang.
0: Ook niet voor de tandarts of zo?
2: Nee.
0: Dan moest je wel lang over nadenken.
2: Nee, ja eens. Ik moet ook geen motorrijbewijs gaan halen. Want ik zou banger moeten zijn, zeg maar. Ik zou heel graag motor willen rijden, maar als ik een motorrijbewijs ga halen, dan weet ik dat het fout gaat.
3: Hou je van gas geven?
2: Ja, absoluut.
3: Dan zou ik het niet doen.
2: Nee.
0: Milan, heb jij een grote angst?
3: Eigenlijk niet. Je hebt wel eens mensen die zeggen van ik ben bang voor Michael Jackson of zo, weet je wel. Dat vind ik altijd zo raar.
0: Nou, dat vind ik helemaal raar wat je nou zegt.
3: Nee, dat is echt een ding hoor.
0: Nee, echt?
3: Ja, dat is bij onze generatie echt een ding.
0: Ja, jouw generatie. Jordi,
2: moet je even uitleggen.
0: Ja, dat wil ik ook weten.
3: Dit is echt een ding, jongens.
0: Nou ja, dit is echt.
2: En wat bedoel je daar dan mee?
3: Dat witte, enge gezicht van Michael Jackson. Daar zijn mensen echt bang voor. Bijvoorbeeld.
0: Michael, met alle respect, maar die leeft niet meer. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn.
3: Nee, maar
0: denk
3: gewoon
0: ik dan.
3: Die foto's.
0: Zijn ze echt waar?
3: Ja.
0: Nou, ik val hier bijna van mijn geloof.
3: Ja, dus ik ga ze meteen laten zien.
2: Oké.
0: Nou, wij hebben iets gemist, denk ik. Nou, ja. Even een keer draaien, dat ratje. Het gaat weer lekker vandaag.
2: Is toch wel leuk, hè? Die kruisbestuiving tussen Callantsoog en Brabant. Man.
0: Nou, zoiets, ja.
2: Leren we nog eens wat, Johan?
0: Nou, dat is lekker. 51. Dan gaan we van 52 naar 51. Waar ben je het meeste trots op, Jordi?
2: Een muziekcarrière die al bijna 20 jaar bestaat.
0: Ja?
2: Ja, absoluut.
0: Want?
2: Dat ik gewoon nog steeds mijn geld kan verdienen. En als ik moet zingen, voelt het niet als werken. Maar dat je met je grootste hobby je geld kan verdienen. Ja, begonnen als elektricien op de bouw en nu verbouw ik alleen thuis.
0: Ja, maar dan ga je eigenlijk nooit met tegenzin naar je werk, denk ik.
2: Nee, sowieso nooit. Nee, echt nooit. Ik kan me niet voorstellen dat ik me ooit slecht heb gevoeld dat ik er geen zin in heb gehad. Nooit.
0: Nou, en dan gaan we even dezelfde vraag aan Milan stellen.
3: Ja, dit kan ik wel beamen, hoor. Dat vind ik wel een mooie.
0: Ja, hetzelfde.
3: Ik ben heel trots op onze familie. En dat is omdat ik gewoon altijd heel warm thuis kan komen. En we hebben een hele grote familie. Echt heel groot. Dat is bijna een invasie in Callantsoog. Maar dat is gewoon zo'n leuke, fijne kliek. En dat we hebben eigenlijk nooit gedoe. Daar ben ik wel trots op.
0: Nou, dat is ook mooi om te horen,
2: ja.
0: Toch? Dat is Brabant wel eens anders. Nee, dat is flauwkul. Ja, nummer 12. We gaan een beetje omlaag. Bij nummer 12 hoort de volgende vraag. Wat was vroeger jouw droomberoep, Jordi? Zanger worden?
2: Nee. In de hulpverlening, politieagent.
0: Echt waar?
2: Ja, zeker.
0: En dan ga je elektricien studeren?
2: Ja, vrienden kozen die richting en dan ga je mee op de middelbare school. En dan vervolgens kom je op de bouw terecht. En vervolgens kom je uiteindelijk zeg maar als DJ op bruiloft. En dan zo begint het zingen.
0: Ik heb er trouwens iets heel raars in mijn hoofd. Want ik zit in één keer naar jou te kijken met jouw kopie zo. Die ziet er niet onaardig uit, dat heb ik wel eens gezegd, geloof ik. Maar
2: ja, dank je.
0: En ik dacht in één keer een politieuniform erbij. En vroeger waren het allemaal van die zakken. Maar tegenwoordig zijn de best leuke uniformen. Maar dat zou jou wel staan.
2: Zal ik jou een klein scoopje vertellen?
0: Nou, vertel.
2: In de pandemietijd, toen was ik heel bang dat ik alles zou verliezen in de muziek en dat ik daar nooit geen geld meer echt mee kon gaan verdienen als wat ik op dat moment deed. Want ik zat op dat moment echt al op een piek voor dat moment. Daarna, na de pandemie, is het wereldje weer open gegaan.

0: is Oostenrijk voor mij ook weer gegaan. Maar toen had ik gesolliciteerd bij de politie.
1: Echt waar?
0: Een week nadat ik mijn 16 weken Oostenrijk erop had zitten, had ik de sporttest. Ik kwam 3 seconden tekort.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Ben je sportief eigenlijk dan?
0: Ik heb vroeger op hoog niveau gevoetbald. Alleen, ja, als je 16 weken Oostenrijk hebt gedraaid, 7 dagen in de week zingen met Nederland erbij, dan is een week na de rand de sporttest voor de politie.
1: Ik wist niet dat ze er zo streng in waren.
0: Ja, misschien maar goed ook. Maar ja, ergens baalde ik er wel van, ja.
1: Nou, ja, de politie. En jij, Milan? Nou, voor jou is dat nog niet zo lang geleden, dat dromen,
2: nee,
1: denk ik.
2: Nee, eigenlijk wist ik tot mijn tot eigenlijk 4 jaar geleden nog niet echt wat ik wou wel gaan doen. Ik ging wel de bouw in, maar dat vond ik echt geen reet aan.
1: Maar waarom heb je dat gedaan en bijvoorbeeld dan die verzorging of zo?
2: Nou ja, ja, dit was gewoon het. Ja, toch vond ik het ergens ook wel weer leuk. Ik had een hele leuke klas. Dat hield me ook echt een beetje erbij. Maar voor de rest vond ik het niet heel leuk. En toen ben ik eigenlijk daarna gaan zingen. Dat is eigenlijk wel gewoon hetgeen wat ik echt wel het liefst doe.
1: En welke richting in de bouw, Timmerman? Of,
2: wegenbouw.
1: Oh, wegenbouw zelfs. Ja, dat is iets heel anders. Ja, ja,
0: die kennis tegenwoordig wel gebruiken met de Merwedebrug.
2: Hè? Ja.
0: Of ben ik nou iets te politiek?
1: Weet je wie ook in de wegenbouw zit? Van artiesten.
0: Otto Lagerfeld.
1: Otto Lagerfeld.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dat is wel knap dat je dat weet.
0: Ja, ik...
1: Nee, laat maar zitten ook. Nou, we gaan er nog eventjes eentje pakken. Ik vind het wel gezellig zo.
0: Ja.
1: Ik heb erbij gepakt... we gaan van 12 naar 15. Dat schiet ook weer op. Oh. Welke uitspraak gebruik jij veel te vaak, Jordi?
0: Tijdens het zingen? Of,
1: Nee, gewoon in het algemeen. Mag ook...
0: Komt wel goed.
3: Ik wil dit letterlijk net zeggen. Ik wil dit
0: was het ook jouw antwoord?
3: Mijn ouders zitten nu te luisteren. Die zeiden zeggen, het komt wel goed.
1: Ja, oh.
0: Dus nou, zou het ook jouw antwoord zijn?
3: Ik zweer het.
1: En waarom?
0: Nou ja, weet je, het klinkt allemaal zo cliché-achtig, maar het komt toch ook goed. En weet je, het is, als je iets meemaakt wat niet zo leuk is, dan moet je zorgen dat het weer goed komt. Of voor je gevoel weer goed komt. Of ja, het is ook, ja, misschien klinkt het heel zweverig wat ik nu aan het zeggen ben, maar... Het komt ook altijd wel weer goed.
1: Ja, maar nou ga ik even een heel klein beetje scheidsrechter. Hè? Ja, als ik naar Milan kijk, en die is nog jong en die is vrolijk en die is onbezonnen. En zo denk ik allemaal een beetje. Maar van jou, ik ken jou, maar jij bent wel perfectionistisch. En volgens mij ben jij ook wel van een beetje op je strepen. Van ja, ik wil het zo en zo.
0: Ja.
1: En toch ben jij zo, oh, het komt wel goed.
0: Nou ja, maar weet je, het is de definitie van het komt wel goed, kan breed zijn. Ja, die is heel cryptisch.
1: Die mag je nou uitleggen, ja.
0: Nou ja, weet je, het is, wat is voor jou goed? Kijk, voor Milan is het misschien een andere maatstaf als voor mij. Het komt wel goed tijdens een optreden is voor mij een andere maatstaf als dat ik hier lekker vanavond zit en ik leer Milan kennen. En ik kan lekker koffie weer komen drinken bij Radio J&D. Ik spreek en ik zie jou weer een keer. Dus op elk moment van jouw dag of van jouw week of van jouw optreden of wat dan ook, dan, ja, weet je, is het komt wel goed een andere betekenis.
1: Ja, sowieso. Ik snap het wel.
2: Hij betekent bij mij wel iets anders, hoor.
1: Ja, en dat dacht ik al, ja. Dus.
2: Bij mij is het niet, het komt, ja, ik denk dat het meer het komt wel is, zeg maar. Als mijn ouders mij iets vragen of zo, dan zeg ik altijd, nou ja, mam, komt wel.
1: Het komt wel. Ja, dat goed, dat komt later, ja.
2: Vaak niet.
1: Maar, ja. Maar dat zeg ik onbezonnen.
2: Ja, dat is toch misschien het jonge, hè? Dat hou ik nog even wat tijdje vol.
1: Ja, maar dat mag wel, dat mag wel. Nee, maar dat is wel het verschil nu tussen jullie. Jullie hebben allebei, het komt wel goed, maar met een totaal andere blik.
2: Ja, ja.
0: Ja, maar wat is de definitie van het komt wel goed, hè? Kijk, collega's van ons, die willen misschien in de eerste week 10.000 streams. Ja, dat willen we allemaal. Maar als je er 5 hebt, laat even heel raar schetsen, is dat ook al goed. Dus ja, weet je, het komt wel goed.
1: Ja, ja, maar ik denk dat in de muziek ook eigenlijk slecht dan niet bestaat. Hè? 2000 streams is ook leuk, snap je? Ja,
0: als het voor jezelf goed voelt, dan is het ook goed, denk ik. Toch?
1: Ja, ben ik het wel mee eens, ja.
0: Ben ik benieuwd of dat jouw ouders er ook mee eens zijn, trouwens.
2: Ja, die zitten denk ik thuis heel hard te lachen. Heel hard. Nee, maar het is gewoon wel, het komt allemaal wel goed. Je hebt gewoon tijd nodig, ook om te groeien en weet ik veel, om dingen te doen. Maar heb gewoon eens de tijd lief.
0: Ja.
2: En doe eens rustig aan. Iedereen wil maar van hier in één keer hier staan. Maar dat lukt niet.
0: Nee,
2: dat kan
0: je vooral niet doen. Nee.
2: Dat gaat het alleen maar tegenwerken.
1: Nee, dan kun je beter John de Bever weer als voorbeeld nemen. Die was ook heel oud, op oudere leeftijd bekend. Doorgebroken, laat ik het zo zeggen. En je bent 21.
2: Nou, kijk naar Rutger van Barneveld.
1: Ja, ook zoiets. Ja, maar stel, jij breekt over 10 jaar echt door. Dan ben je nog heel vroeg als je bekijkt Rutger of de Bever.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb nummer 8 en dat is het volgende. Welk liedje zing je altijd mee in de auto? En dan wil ik...
0: Milan, trap jij hem eens af.
2: Ja, ik ben helemaal gek van Coldplay. Dat is die band, dat is heel wat anders dan de Nederlandse muziek.
1: Ik wou zeggen het, ja.
2: Mensen denken ook altijd dat ik alleen maar Nederlands luister, maar dat is echt niet waar. Maar ik ben echt helemaal wous van die band. Dus dat luister ik eigenlijk...
0: En welk liedje heb je dan?
2: Ja, ze hebben heel veel albums.
0: En ja, dat klopt.
2: Luister ze eigenlijk allemaal. Maar dat is, ja...
0: Wat is jouw guilty pleasure van Coldplay dan?
2: Ja.
0: Viva La Vida?
2: Nee, echt niet. Klaks? Niet de top 10, hoor.
0: Nee?
2: Echt niet de top 10, nee. Speed of Sound, die vind ik leuk.
0: Ja, goeie keuze.
2: Ja.
1: Nee. Nou, dan kijk ik naar Jordi, want volgens mij heb je die vraag al een keer gehad.
0: Zou zomaar kunnen. Maar ja, het betekent wel een volle bingo-kaart.
1: Ja, maar jij noemde ook... noem het maar eens. Dan ga ik zeggen of dat ik het dacht.
0: Jan Smit.
1: Ja, onder andere. Maar ik dacht ook Engelstalig.
0: Ja, country kan ik zeker wel... In de auto luister ik heel veel country.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat het de komende jaren echt een dingetje gaat worden. Country.
1: Ja, want we draaiden Roy van Nuland net... Dat is een beetje rock'n'roll-achtig. Dat is zeker. Ook iets anders. Ja, er zijn wel wat artiesten, zeg maar, die toch een beetje... Maar dat is ook iemand die nou een beetje in de country-stijl zat. Ik weet alleen even...
0: Als je kijkt naar Jorieke.
1: Ja, Jorieke. Die onder andere ook.
2: Douwebop.
0: Douwebop, heerlijk.
1: Ook. Ja, maar ik bedoel ook een beetje een nieuwkomer. Maar er komt elke week zoveel uit. Het is bijna niet meer bij te houden.
0: Nee, precies.
2: Maar country is wel breed, hoor. Wat voor country luister je het liefst? Echt die Amerikaanse, zeg maar dat rustige...
0: Lekker. Dat ja, Tennessee Whiskey tot aan... ik heb zelf Your Man ooit online geplaatst. Een feestje van mijn moeder. Die is best wel viral gegaan ook. Beetje dat. Beetje de echte Amerikaanse country.
2: Ja, oké. Okay. Leuk.
1: Dolly Parton?
0: Zeker.
1: Ach. Ja, die is onlangs...
0: Gemis.
1: Wat wel heel bijzonder was natuurlijk... dat zij Always Love You schreef... En dat Whitney Houston daar de grote hit mee kreeg uiteindelijk. Terwijl dat haar liedje was.
0: Ja, en dat heel veel mensen het niet weten, denk ik.
1: Ja, nu pas. Nu.
0: Ja. Ja.
1: Ja, dat is ook bijzonder eigenlijk, hè.
2: Maar ik vind hem wel het allerbest gezongen door Whitney Houston, hoor. Wat die vrouw kan,
1: ja.
2: Dat is echt niet normaal.
1: Ja, dat is ook zo. Maar dat vind ik met Mariah Carey ook, liedje van Without You.
2: Ja.
1: Dat is ook zo'n mooi liedje.
0: Hebben jullie afgelopen weekend Celine Dion weer gezien?
1: Ja. Nee, maar ik ken iemand die is daar naartoe geweest. En die had zijn vriendin beloofd. En want ooit gaan we daar naartoe. En ja, we hebben misschien allemaal die documentaire van Celine Dion gezien.
0: Ja, ik vind het zo'n mooi contrast.
1: Nou, ik vond het een verschrikkelijke documentaire. In de zin van toen ik dat zag, nou ja, werkelijk waar. Dat is eigenlijk, dan kun je eigenlijk bijna zien tussen de hemel en de hel. Ze heeft een carrière gehad. Ja, maar die heeft zoveel bijzondere dingen. Een stem... Ja, ik kan er gewoon geen woorden aan geven eigenlijk. En dan zie je die documentaire, dat contrast tussen wat zij is en wat ze heeft. Nou ja, dat is gewoon een verschrikking. En die vrouw en die man die ik dan ken, ja, die zouden er ooit naartoe gaan. En nu kwam ze en nou gingen ze er dus heen. Ja, dat moet schijnbaar zo geweldig zijn geweest.
0: Ik deelde ze te bekijken, dat was echt kippenvel.
2: Ja, ze is nog steeds goed, hè?
0: Nog steeds goed. En ik heb die film Titanic heb ik denk al een keer of 20 gezien. Stom dat die boot iedere keer weer zakt. Maar ja, weer zinkt. Maar goed, dat tezijde. Maar weet je, als je haar hoort zingen... het is nog steeds fantastisch. Ja, daar kan ik echt...
1: Ze heeft echt wel heel veel mooie liedjes, hè?
2: En ook een bereik. Dat is onmenselijk bijna.
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar dat heb je ook met de Coldplay. Als je dan even terug op jouw guilty pleasure gaat.
2: Ja. Die dat is gewoon net even dat kleine andere sparkling. Ja. En live zijn ze echt... Zijn jullie erheen geweest?
0: Nee.
2: Coldplay Arena?
0: Nee, maar ik heb het idee dat jij nu gaat zeggen, is een aanrader.
2: Ja, natuurlijk is het een aanrader. Daar moet je één keer in je leven heen zijn geweest, hoor. Het is echt niet normaal. Je weet niet wat je meemaakt. Het is echt niet normaal.
1: Ja. We gaan nog één vraag doen. Ja. En dan is het weer tijd voor muziek en daarna de commercials. En dan gaan we daarna lekker over jullie singles hebben. Vraag 28, want ik had balletje 28. En dan hoort de volgende vraag bij. Denk jij dat je het zou redden op een onbewoond eiland, Jordi?
0: Nee.
1: Kun je niet alleen zijn? Of?
0: Nou ja, ik denk dat ik me heel snel ga vervelen, denk ik. Ik kan echt niet stilzitten. Dus op het moment dat ik thuis een momentje heb... dan moet ik of een film aanzetten... en dan ben ik ondertussen de mail aan het beantwoorden. En dan een half uur of een uur later denk ik... wacht, ik ga het toilet afmaken... want dan moet dan nog gekit worden of zo. En,
1: Over mail beantwoorden. Dus als ik jou een bericht stuur... heb ik meestal binnen een kwartier antwoord?
0: Nee, zeker niet waar. Oh. Nee, want ik in mijn in mijn chaotische hoofd, zeg maar, vergeet ik echt heel vaak. Dan denk ik, oh, wacht, belangrijk mailtje. Ik ben met het toilet aan het verbouwen. En dan, oh, dat belangrijk appje. Oh, heb ik zo wel terug. Oké. Okay. Vergeet ik dat.
1: Moet je proberen om Kees Stevens van de Bevers dan een appje te sturen? Of Marco de Hollander?
0: Ja, moeten we het nu even doen?
1: Je krijgt binnen 10 minuten antwoord.
0: Echt?
1: Ja, normaal gesproken wel. Ja, tenminste, ik wel. Ik weet niet of ze jou snel beantwoorden.
0: Ja. Ik ga Kees een bericht sturen.
1: Dan moet je zeggen, Johan zegt dat je altijd heel snel reageert. Klopt dat?
0: Ik zal vragen hoe dat het met hem is. Nou, dat is een ongeluk in Malta.
1: Ja, ook zoiets, hè? Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat is net Bassie. Altijd, alles is voor Bassie. Maar dan mag ik niet zeggen, zeg. Maar ik heb het al gezegd. Milan, wat denk jij? Denk jij dat je zou redden op een onbewoond eiland?
2: Dat zou ik helemaal fantastisch vinden. Denk ik. Ik ben echt heel conservatief. Ik leg dit ding, die telefoon, leg ik het liefst de hele dag weg. Dat ik het vreselijk vind.
1: Dus ja, echt?
2: Ik zou echt een weekje zonder telefoon zou ik prachtig vinden.
0: Dus Expeditie Robinson zou voor jou gewoon een dikke ja zijn?
2: Ja, maar dan heb je toch wel die camera's om je heen, hè?
0: Ja, maar camera is geen telefoon natuurlijk.
2: Dat is waar. Dat is waar.
1: Oh, dan moet je meedoen met echte jongens op safari.
2: Ja, dat is wel heftig, hoor. Dat is niks voor mij, maar...
1: Nee, maar daar krijg je wel weer bekendheid van.
2: Ja, dat is wel waar. Maar ik ben niet zo van de programma's, hoor.
1: Nee, ja.
0: Kijk je World Televisie, of...
2: Ja, ik kijk het wel. Ik kijk wel heel veel Netflix, maar het is, ik hou niet zo van die Nederlandse... Nee. Niet helemaal mijn ding.
1: Nou, we gaan even over naar Nelis Leeman en ik heb jou niet meer nodig, schat.

0: zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: in Goorlen.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Ja, de nieuwe van Jordi van der Boer hoorde je. En het liefst de hele nacht. Nou, dan weet ik niet of je dat het liefst de hele nacht wil horen.
1: Nou, zou mooi zijn,
2: de toch? Avond van J&D.
3: Johan!
0: Ja, ik moest even stil zijn, want er kwam een jingle.
1: Sorry.
0: Maar ja, Jordi, ja, dat weet ik niet. Ik vind het wel heel mooi. Waren die drums live?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dat is het mooie. Sinds Soen in de Kroeg hebben wij eigenlijk de laatste drie singles zijn allemaal live ingespeeld.
0: Ja.
1: En dat is zo dik. Dat verschil merk je, met alle respect voor natuurlijk voor alle producers waar ik mee heb gewerkt.
4: Was je er zelf ook bij?
1: Ja, niet tijdens het inspelen, maar wel toen we het inzongen. En dat we uiteindelijk het concept hebben geschreven om ja, misschien zo of misschien hier een drummetje of dat, zeg maar.
0: Ja, Corrie Konings is onlangs 75 jaar geworden. Dat is even een bruggetje.
1: Ja.
0: Want Corrie heeft ook heel veel live ingespeelde banden. En als je die ziet optreden, dan dat voel je, dat klinkt heel anders. Ervaar je dat ook met deze band?
1: Ja. Ja, en vooral ook zeg maar omdat, je had het in het begin van de uitzending, had je het over die uithaal van me. Die zit in later als ik groter ben. Nou, die pak ik dan elk optreden met me mee. En daar zit een beetje dezelfde drum in. Of tenminste in ieder geval diezelfde lijn. En ik vind dat toch wel lekker hoor. Ik vind dat toch wel, ja, weet je, bouwt een bepaalde spanning op of zo. Ik weet niet wat het is.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dynamiek zit er meer in eigenlijk.
1: Ja. Ja.
4: Het is ook een soort voldoening als het lukt, toch?
1: Zeker.
4: Oh, vind ik zo lekker. Ja.
1: Zeker.
0: Maar is jouw ultieme droom dan ook om met echt zo'n heel grote band een keer ergens iets te doen?
1: Nou, als ze vandaag bellen, dan ben ik iets eerder als 10 uur weg. Zeker. Zeker. Nee, ja, ik heb ooit met de Marcel Fischer Band gezongen. Toen moest ik invallen voor een artiest. Ik was eigenlijk begeleider achter. En toen was een kwartier pauze over. Toen zei ze, ja, wij spelen natuurlijk bij Jan Smit. Zullen we niet een blokje Jan doen? Ja, dat kan. Ja, is goed. Mooi, zegt Marcel. Dan speel jij Marcel Fischer, de bandleider. Hij zegt, speel jij mee? Dus ja, ik heb in principe alles in de auto liggen. Ik zeg, dus ik hoef maar om te kleden, dan ben ik er.
0: Ja, want hun begeleider Jan ook, hè?
1: Ja, dat is...
0: Maar is dat dan, dat is een hele bijzondere ervaring, toch?
1: Ja, dit is zo anders.
0: Ja.
1: Maar volledig live spelen, ik zou er vanaf vandaag op morgen zou ik dat direct voor kiezen. Dat is zo heerlijk, samen muziek maken.
0: Ik weet wel hoe het voelt, want ik ben altijd heel erg gecharmeerd geweest van John de Bever. En die zat ooit bij Hart voor Muziek in Turkije, geloof ik was het. En toen was de band voor zijn concert aan het repeteren. En toen zei Jeroen van der Heijden tegen mij van, zou je het leuk vinden om mee te gaan? En dan kun jij even zingen, want jij kent toch al die liedjes. En dat is voor ons fijner om heen te spelen.
1: Ja.
0: Nou ja, dan tikken ze af met die drums. Ja, daar gaat iets door jou heen. Ja. Dat is...
1: Het voelt ook voller of zo.
0: Ja, ik heb dat dan niet voor een publiek gedaan. Maar ik vond het alleen al leuk dat ik in de plaats van John dat mocht doen in een afgelegen schuur ergens hier in Brabant. Dat je denkt van in the middle of nowhere. Maar dat is gewoon, je voelt het helemaal. Het is gewoon magisch.
1: Milan vertelde buiten de uitzending omdat hij met Bart Jansen samenwerkt.
0: Ja.
1: Ja, Bart is natuurlijk ook, die speelt zelf ook in een band.
0: Ja.
1: Ja, weet je.
4: Daar heb je het wel over een band hoor. Oh.
1: Nou ja, dat is niet zomaar een klein bandje, nee, een straatbandje.
4: Dat is echt,
1: Maar je merkt dan ook direct zeg maar, het verschil met hoe je dan een plaat laat maken,
4: ja,
1: denk ik.
4: Ja. Toch? Ja, zeker, zeker. Mijn plaat is ook ingespeeld, inderdaad. En je begint inderdaad met nu wordt veel met AI gemaakt, maar dat deden wij nog niet. Maar je begint inderdaad met een opzetje en dan is het echt dat je denkt van, nou, er mag wel wat meer show in. En dan komt op een gegeven moment die live drum, nou, dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon echt lekker.
0: Het is wel een mooi bruggetje, want ik wil het eigenlijk al over jouw single hebben. Eén nacht met jou, jouw allereerste plaat. En dan gelijk live ingespeeld.
4: Ja.
0: En voor de mensen thuis. Kijk, je hebt AI tegenwoordig. Iedereen denkt, oh, dat zal AI. Nee, vroeger werd het zo gedaan. Je had met een keyboard en samples en met de computer werd het gemaakt. Eigenlijk voor AI. AI is daar nog wel, dat is nog slechter eigenlijk als hoe ze het voorheen deden. Maar de echte grote artiesten hebben vaak gewoon altijd met live instrumenten te maken gehad. Een live drum, een live gitaar, trompetten, blazers. Ja, dat is een trompet ook natuurlijk. Maar gewoon al die dingen live, een mooi koor. En dan heb je vaak ook niet de minste koor mensen. Die hebben vaak ook gewoon hele dikke hits ingekoord. En dan kom jij net kijken eigenlijk. Hè? Dat vind ik al zo minderwaardig, maar zo bedoel ik het niet.
4: Nee, nee.
0: Met je eerste plaat en dan mag je al op zo'n niveau, want het is eigenlijk al op een hoog niveau, mag je al werken.
4: Ja, daar kan je natuurlijk alleen maar van dromen. Dat is, laat dat even op één staan. Het is, om er even op in te haken, ik vind wel gewoon dat de mensen niet moeten vergeten dat een zanger, een producer, een schrijver, wie dan ook er aan zo'n nummer werkt, dat is even wat anders dan een knopje indrukken en er komt ineens een nummer uit, weet je wel. Er zitten gewoon bloed, zweet en tranen in. Er zitten gewoon echt, er zit gewoon gevoel in de muziek en dat maakt gewoon, vind ik, een nummer.
1: Maar dat hoor je ook.
4: Ja, dat hoor je ook.
0: Dat is wel mooi, want gisteren was op tv... ze hebben bij... volgens mij Beeld en Geluid, meen ik dat was... voor de tekstschrijvers nu een prijs in het leven geroepen. Daar krijgen ze erkenning, hè. Komen ze op de Wall of Fame te hangen. Omdat die tekstschrijvers, de artiesten... die maken de liedjes van de artiesten, ja, de hits... dat ze eigenlijk toch vaak wel een beetje te veel in de schaduw bleven. Dus daar werd nu een prijs. Heb je niet meegekregen, Jordi?
1: Nee, nog niet. Maar die ga ik wel even terugzoeken.
0: Moet je even terugkijken, want dat is nou weer nieuw. Heb jij het wel gehoord?
4: Ik heb het zelfs gedeeld op mijn, op mijn Insta. Ik heb zelfs Tom Hendricks en ik heb Gregor Kwak. Dat zijn echt twee toppers. Dat is niet normaal. Die schrijven gewoon hit na hit. En ik vind dat dus zelf eigenlijk ook wel dat zij wel eens in het zonnetje mogen staan.
0: Ja.
1: Maar buiten dat, het creatieve proces, maar het hele proces is dan toch ook veel leuker als dat je op enter drukt. Toch?
4: Ja.
0: Ja.
1: En dan een klein beetje aanpast. Tuurlijk maak je misschien ooit demootjes met AI of ondersteund door AI. Dat snap ik allemaal.
0: Nee, maar tegenwoordig hebben ze eigenlijk veel meer schrijverskampen. Dat was 20 jaar geleden ook niet, hè?
1: Ja, maar dat is leuk, hè? Dat heb ik laatst gedaan. Dat is leuk.
0: Ja, dat lijkt mij ook.
1: Ja, dat is echt top. Ja, dat vind ik echt tof. Ja, ik mag de laatste maanden, jaren werken met Billy Dans en Loterijsdank, geschreven door Yves en Hans Thomas. En deze door Lars Koerhoorn en Billy en Edwin van der Hoevelaak. Dus ik mag gelukkig ook wel echt wel werken met de meest creatieve mensen. Maar zelf meeschrijven, dat is tof.
0: Ja,
1: dat is echt tof.
0: Maar een paar jaar geleden was het de tekstschrijver. Het is mijn liedje en er mocht geen letter aan veranderd worden. Want als ik zei, ja, maar ik vind dat woordje niet zo fijn om uit te spreken, dan zei ja, maar het moet toch. En nu wordt het door de artiest een heel onderdeel van.
1: Ja, maar vind ik wel goed.
0: Maar dan wordt de koek ook verdeeld met meer man, natuurlijk. Ja. Hè?
1: Nou,
0: maar de tekstschrijver ook wel.
1: Maar buiten dat, kijk, en dan kijk ik ook eventjes naar Milan. Uiteindelijk, als jij meeschrijft met een liedje, dan groei je ook veel sneller in een plaat. En dan heb je ook veel sneller, dit is mijn song, dit is mijn track. Hier heb ik ook echt een gevoel bij. Dus dan wordt de kwaliteit van het zingen van die plaat ook beter.
0: En dat is bij jou ook zo geweest?
4: Ik heb er zelf, ik heb er zelf niet aan meegeschreven. Tenminste, kleine zinnetjes wel. En ik heb wel gezegd, dit wil ik liever niet zeggen en dat wil ik liever wel zeggen. Alleen eigenlijk bij alle andere tracks die nog een beetje op de plank liggen.
0: Ja, liggen er al klaar?
4: Ja, er liggen wel wat leuke dingen klaar. Ja. En daar heb ik wel echt een groot deel aan meegewerkt. En dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Maar moet ik me dan voorstellen dat jullie al een heel plan hebben?
4: Ja.
0: Ja, dus er zit echt wel een plan.
1: Ik zie dat lachen, Johan. Ik weet niet of jij hem ook ziet. Maar,
0: ja, ik zie hem lachen, ja. Ja, nee, maar,
4: is het
0: maar
4: echt wat leuk, zeg.
0: Maar sommige artiesten doen maar wat. Maar ik geloof nog steeds, en dat zeiden ze jaren geleden ook al, dat weet Jordi ook wel, in de tijd van HJDM Music en zo. We doen eigenlijk geen singles meer, want die verkopen niet meer zo. Maar ik wil je best nog wel een single geven, maar we zorgen eerst dat het album klaar ligt. En zo werd er toen ook gewerkt. Er moest echt voor een langere termijn. Maar dat is bij jou dus nu al eigenlijk een beetje uitgestippeld van deze plaat. En dan gaan we daarna door met dit. Dus er zit wel een idee achter.
4: Ja, ja, die zit er zeker achter. En ik vind ook eigenlijk dat dat wel nodig is. Want anders dan ben je een beetje simpelweg aan het kijken van wat wil ik nou. Ik heb gewoon vanaf het begin af aan gezegd van jongens, luister, ik vind dat prima dat we gaan tekenen en ook tegen mijn management. Maar dit is wel mijn plan.
1: Ben je echt 21? Je klinkt potverdorie al heel veel.
4: Ja, het is gewoon ervaring.
0: Een half uur geleden vond ik hem nog 21 en nu vind ik hem inderdaad wat
4: ouder. Wij zijn ook wel volwassen opgevoed, heel eerlijk. Ik heb heel slimme ouders en die helpen me ook heel erg hierin. En
1: dat doe je goed.
4: Ja, ik laat eigenlijk gewoon alles nachecken ook daarbij.
0: Ja, maar dat is ook wel een beetje de mentaliteit uit Noord-Holland, denk ik. Brabant is een beetje nuchter en dat komt morgen wel.
1: Komt wel goed.
0: Ja, komt wel goed. Maar daar zijn mensen toch, ik zou bijna zeggen degelijker, maar dat klinkt altijd dan ook wel een beetje misschien neerslachtig. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik denk wel dat klopt, toch, wat ik zeg. Een beetje.
4: Wij komen wel van het boerenland, hoor. Dus wij zijn net zo nuchter als de mensen lekker hier.
0: Toch? En nuchter. Ja, dat. Maar ik bedoel, maar wel.
4: Ik snap wel wat je bedoelt. Wat misschien wat strakker ook, met wat hoe zeg je dat? Wat ambitieuzer.
1: Het is goed om goed over na te denken en feedback terug te pakken vanuit je ouders, toch?
4: Ja, vind ik ook. Kijk, het is wel zo dat je ouders die kunnen er misschien niet altijd in voegen, want die hebben helemaal niet in de gaten wat zo'n muziekwereld kan doen. Daarom heb je gewoon echt wel de juiste mensen nodig. Ja, vooral tegenwoordig.
0: En vinden die ouders dat eng?
4: Ja, mijn vader die is wel van de letters. Dus die kent, die kan zo'n contract kan die helemaal doorlezen. Alleen dat is gewoon, voor mensen die niet met de muziek te maken hebben, is dat gewoon wel eens lastig ook.
0: Ja, ja, ja. ik kan me voorstellen dat ze thuis zijn. Moet je dit wel doen of moet je dat wel doen?
1: Nou ja, weet je, ja. En vooral wordt er in ons wereldje wellicht ooit heel veel beloofd. Heel veel gouden bergen.
0: Ja, en dan,
1: dan gaan heel veel mensen overstag natuurlijk.
0: Ja, ja, maar dat is denk ik dan wel het verschil wat je een beetje kan duiden. Hier in Brabant zou je zeggen, doe maar jongen, dat komt wel, dat zal wel goed komen. En bij jullie zijn ze misschien dan wel eens weer... Nee, dan gaan we eerst nog een keer even goed doorlezen. Misschien is dat wel een beetje het verschil tussen Brabant en bijvoorbeeld Noord-Holland. Hier zijn ze best wel van, het zal wel goed komen. Hier zijn ze wel heel goed van vertrouwen in Brabant, toch?
1: Ja, ja, ik ben het daar wel mee eens, ja.
4: Dat is
1: ja.
4: wel gevaarlijk.
0: Ja,
4: ik heb ook wel genoeg collega's zeg maar, in de zangcarrière waar je wel hoort van, joh, luister, dit had ik nooit moeten doen. En daar waak ik echt voor.
0: Ja, moet je maar eens met Wilma van de Klomp met een zeiltje praten. Ja, dat was vroeger ook niet al zo goed gegaan.
1: Was het vroeger al zo?
0: Ja, zo was het vroeger ook al. We gaan jouw single draaien. Milan Kirstijn met Één Nacht Met Jou.

0: Ja, de nieuwe single Eén Nacht Met Jou.
1: Ja.
2: De avond van J&D. Johan Linten.
0: Ja, echt een goede plaat.
3: Sorry, zit ik weer door jouw jingle heen, Johan?
0: Nee, ja, we hebben een nieuwe mengtafel. Hè. We hebben gewoon de crème van de crème à la crème aan mengtafels. Maar het heeft met software te maken. Af en toe dan druk ik wel, maar dan duurt het even voor die komt. Dus daardoor praten we er doorheen. Ja,
3: ja, excuus. Maar ja, ik vind het een lekker plaatje.
1: Ja, ja. Dankjewel.
3: En ik zou het ook zeggen als ik het... Ja.
0: Als het niet zo was? Nee,
3: nou, nee, ik ga niet afbranden. Nee, zeker niet. Maar als ik er wat van vond, dan had ik het ook wel eerlijk gezegd. Maar.
1: Ik heb liever dat je gewoon eerlijk bent, hè? Want dan daar hebben wij echt het meest aan.
3: Zeker.
1: Dus brammelos.
0: Nee, maar jij zit bij Universal. Die gaan niet zomaar iets uitbrengen.
1: Nee, dat is echt een ongelofelijke partij.
0: Ja. Ja. Dat is misschien wel een van de grootste.
1: Ja. Je Sony, Warner. Ja. Noem het allemaal maar op.
0: Ja, daar hoort
1: het zit wel in het rijtje. Ja. Ja.
0: Nee, ik vind het een hele goede plaat. En ik hoor al dat een heel plan klaar ligt. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hierna gaat komen. Ik vind het eigenlijk, ja, ik zeg dat heel vaak ook. Buiten de uitzending toen straks ook om gehad. Ik vind sommige liedjes zijn gewoon te goed. En dan hoop je gewoon dat het opvalt. Want ja, als het heel slecht is, valt het natuurlijk ook op. En dan moet ik denken aan Romanen op de scooter bijvoorbeeld. Ja, dat kent ook iedereen. Maar als
3: er is ook een doelgroep voor, hè?
0: Sorry, ja, dat is ook een doelgroep voor, zeker. Maar soms heb je ook liedjes die zijn zo goed... en er zijn een hele hoop artiesten die dat hebben. En dan valt het niet op omdat het te goed is. Omdat je denkt van, oh, dat klinkt al bekend... of het lijkt een beetje op dit, of het lijkt een beetje op dat. En dan ben ik wel eens benieuwd... Ja, kijk, als je kijkt met Samuel Welten bijvoorbeeld... Ja, daar hebben ze gewoon heel veel op geïnvesteerd... heel veel reclame voor gemaakt. En ik hoop dat ze voor jou ook doen, want... Ja, ik vond je accent heel mooi. Dat zei ik net ook al, want we hadden hem dus straks even een keer gepreviewd. Jouw single hier. En dat vond ik daar eigenlijk ook wel uniek aan. Een mooie, duidelijke ABN-stem. En dat in mijn ogen zijn er op dit moment niet zoveel... die zo zingen als Milan, qua sound.
3: Nee,
0: stem.
3: Het is een prettige stem, zeker om naar te luisteren. Ja, absoluut. Ja.
1: Jullie zijn het natuurlijk gewoon gewend dat je met de zachte G praat. Maar dat is echt bij ons, wij praten zo eigenlijk. Wij vinden dan echt dat jullie echt een ziek accent hebben.
3: Hebben ze jullie een accent
1: gewoon,
3: eigenlijk?
1: Ja, wij noemen het eigenlijk altijd gewoon normaal bij ons. Het is, ik vind ook eigenlijk, kijk, misschien is het bij ons wat platter. En vind ik misschien Haarlem of ook maar echt gewoon het normale Nederlandse ABN. Maar wij horen wel heel erg verschil tussen de accenten. Ja, aangezien wij gewoon wel vrij normaal Nederlands praten.
0: Ja, toch vind ik dat op een plaat soms wel heel erg mooi. En in jouw geval, het plaatje klopt eigenlijk ook wel.
3: Het is zeker niet vervelend om aan te luisteren.
0: Ja.
3: Het gaat niet vervelen dus qua stem. Nee, zeker niet.
0: Maar... Ik ben zeer benieuwd wat het gaat doen. Hoeveel radio-interviews gedaan? Veel media-aandacht gehad?
1: Er staan hele leuke dingen op de planning. Ik weet niet of ik alles mag zeggen, maar...
0: Van mij wel.
1: We gaan naar Radio 538. We gaan Sterrenel hopelijk nog een keer doen. En tussendoor kom ik gewoon allemaal radiostations tegen... die ik eigenlijk nog helemaal niet kende. Jullie jongens, hallo.
0: Ja, wij zijn er. Ja. Ja. Maar het is voor jou allemaal nieuw. Dus ja, je moet eigenlijk gewoon genieten van alles, hè, ja, Jordi. Geef hem eens een tip.
3: Ja, nou,
0: genieten toch?
3: Ik zeg altijd bij radio-interviews en als mensen mij iets vragen... Neem het als een cadeautje. En dit kan voor jou een cadeautje zijn. Of een leerschool. Of een momentje dat je mee kan nemen. Dus ja, weet je. Zorg dat je die cadeautjes lekker uitpakt. Ja. En dat je daarvan geniet. Want het kan volgend jaar heel anders zijn. Misschien zijn die cadeautjes dan heel veel kleiner. Of heel veel groter. Maar het maakt qua grootte niet uit.
0: Ja, en onthoud altijd dat je van ieder moment moet genieten. Want anders heb je over een paar jaar dat je denkt van... Nou, ik heb van alles meegemaakt, maar ik was er eigenlijk niet bij. Dus je moet echt wel proberen. En dat is soms heel moeilijk. Maar te genieten van de dingen die je meemaakt. Want het gaat snel. En we leven in een hele snelle tijd. Dat heb je ook nog eens.
3: Veel te snel.
0: Maar ja, ook dat. Maar ook gewoon... Heel veel dingen gaan überhaupt al snel. Maar ook in de muziekwereld. Er komen dingen op je pad, net zoals 538. Ik ben ook wel eens geweest, omdat Koen, die hier voor ons ook alles technisch doet. En onze voice-over van het station, die doet ook nog wat bij 538. En dan mocht ik dan een keer bij hem kijken hoe dat allemaal daar zat. Ja, dat is zo bijzonder daar. Dat is
1: mooi, hè?
0: Een beetje het mekka van de radio. En dan... Je moet gewoon niet vergeten te genieten, want ja.
3: Weet je wat het is?
1: Maar dat is bij elk
3: Ja, je zit vanavond hier, ja. Dan pakken ze niet meer van je af. En nou, ja. Heel veel collega's die hier niet zitten, hè. Wij zitten er vanavond, hè. Dus ja,
1: maar daarom.
3: Zo moet je eigenlijk denken.
1: Maar hoe groot je ook mag denken, hoe klein het ook is, het kan voor jullie kan het goed zijn, het kan voor mij kan het goed zijn. Ja. Het komt van alle kanten, hè.
3: Ja.
1: Pak gewoon wat je pakken kan, vind ik altijd.
0: Ja, je staat zo positief, lekker positief.
1: Ja,
0: leven.
1: Jongens.
3: Het is over een jaar zeg je dus, ook, het komt wel goed.
1: Er is wel genoeg drama, wel. Toch?
3: Ja, zeker. Ja,
1: ik ga dat gewoon op mijn camera hangen. Het komt wel goed.
3: Het komt niet. Het komt wel goed.
0: Bij Jordi, ja. Ja, de tijd is omgevlogen, maar ik wil ook één vraag stellen, Milan. Je eerste plaat, er ligt een plan klaar. Ja, ik kan wel vragen, wil je in Ahoy staan of wil je in de Ziggo Dome of zo? Maar heb je een droom waar je van zegt van nou, als ik dat zou kunnen bereiken, mag voor de rest daarna alles ontploffen, dan dat zou ik zo graag willen. Lijkt me zo gaaf.
1: Mijn droom heb je net al genoemd. Dat is de Ziggo Dome. Maar dat is bij elke zanger wel een beetje de droom. Maar ik vind gewoon de eerste. Dat is wel een leuk verhaal. De eerste keer dat ik bij Tino Martin stond. In de Ziggo Dome. Vooraan. Echt vooraan. Golden Circle. Dat hij opkwam. Dat gevoel wat in mijn lijf omging. Dat is onbeschrijfelijk. Maar dat gevoel. Precies dat. Wil ik aan de mensen geven als ze mij zien.
0: Nou, dat vind ik wel heel mooi.
3: Ja, dat vind ik heel mooi.
0: Ja, toch?
3: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: We hadden best nog wel een uur door kunnen praten, maar ja.
1: De tijd is echt gevlogen.
0: Ja, er is de tijd van komen en de tijd van gaan. En mijn muziekje is al voor de tweede keer afgelopen. Ik had hem opnieuw ingestart. Maar ik vond het ontzettend leuk dat jullie waren, joh. Die ken ik al langer. Dat vind ik altijd leuk om te zien. Maar ik vond het heel leuk om jou te leren kennen. En ik denk dat ik en de luisteraars en Jordi ook, dat we allemaal best wel wat wijzer zijn geworden. En we willen jou graag blijven volgen en supporten. En ik zou vrijdag naar de J31 luisteren. Want misschien... Ja, ik zeg niks. Maar ik zou gewoon aanstaande vrijdag naar de J31 luisteren. Dat geldt ook voor de luisteraars. Volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Heel erg bedankt. Leuk dat jullie er waren. En wij gaan eruit met twee leuke platen. Onder andere Ronnie Flex met Maan. En blijf bij mij. En dan hoor je zo meteen nog Sherelle en ik red me wel. Tot volgende week.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
4: Goedemorgen.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat die goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begin.

0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: pooien thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. Eén trein botste op spullen op het spoor, verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotage zit. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Twee keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Ajax en Willem II moesten nog een wedstrijd inhalen en dat hebben ze vanavond gedaan. In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu vierde, 3 punten minder dan koploper PSV. Zoals wel vaker werd de openingsgoal van Ajax gemaakt door Davy Klaassen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
4: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja,

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: Solutions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Tegel eruit.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Rebirth presenteert Volle Bak.
2: Volle Bak.
1: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
5: Ja, die Snoeien Luiten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Bedrijf- of personenauto?
7: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Goedenavond, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
14: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
15: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
14: Wat zeg je?
15: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
14: Hoe dan?
15: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
14: Wauw, dat klinkt goed.
15: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
16: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
17: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
16: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
17: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: De nieuwe J&D app.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

0: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: Bokstol.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Home is where the home.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. JND. De avond van JND.
7: Van JND.
8: Dino, don't.

0: Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
5: Die maakt elk project perfect.
4: Toppie!
5: Paintproject.
4: Meer info op paintproject.nl.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
6: Met 10 jaar garantie.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
6: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: De avond van JND. Oh-oh-oh.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teugen. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karmans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karmans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bekkenknuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

0: of doneer.
1: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. De nacht van JND.
2: JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving
3: it. Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Goedenacht. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
17: Sportlife. Sportlife.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
21: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: De nacht van JND.

0: zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk. Maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
13: Ondernemers opgelet.
14: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
15: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Je weekend begint op vrijdag. Bij JND. Met de JND.
11: Verzoek vrijdagavond.
10: Met 8 uur kruid. Het weekend beginnen we op vrijdag. Samen hier op JND. Jij bepaalt de playlist op Radio JND. WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936. De JND Verzoek vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
11: Radio JND.
10: Radio JND. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: De nacht van JND.

0: mega actie. Voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelsvaan. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. "Ik pik dit niet," zei hij bij Pauw en de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien.